0: and soul. Blend. 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer, vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Why are you so obsessed with me?

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er toch een sterke behoefte was om ook even telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Zaterdagochtend, goed dat je erbij bent. Hey Jasmine.
1: Good morning.
0: Heb jij een beetje genoten van die laatste zomerdag? Want dat scheen het gisteren te zijn.
1: Ja, zeker wel. Ik was best wel verrast eigenlijk. Op een gegeven moment dacht ik, oh, jasje uit. Oh, het is nog steeds warm.
0: Ja.
1: Ja, heerlijk.
0: 29 graden was het.
1: 29, wauw.
0: En vandaag een graad of 20 met hier en daar regen.
1: Oei. En meteen wel weer dramatisch.
0: Dit was hem gewoon. De zomer van 2026.
1: Het is klaar. De zomer is finishes.
0: Wat herinner je nou later als mensen vragen, hey, die zomer van 2026, wat deed je toen? Wat was mooi? Wat was leuk?
1: Wat was leuk? Ik weet niet, ja, het was bloedheet.
0: Ja, dat hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Snikkenheet.
0: Het wegsmelten bij een concert van Bad Bunny in de Gelredome in Arnhem. Is denk ik wat ik heb onthouden dan.
1: Met de tip toen ook. Ja. Draag niet te veel make-up.
0: Dat inderdaad. Neem een fan mee.
1: Die haar in de staart.
0: Het concert werd ook platgelegd in het midden van het concert. Gewoon zodat het stil was en niemand bewoog. Zodat we even konden afkoelen.
1: Oh, ja, jeetje. Ja, we hebben wel best wel wat hete dagen gehad. Ja.
0: Wat hitte meegemaakt.
1: Ja.
0: Heb jij last gehad van die Odido-hack begin dit jaar?
1: Nee, ik ben niet lid van Odido.
0: Oh nee, ik wel dus. En ze sturen dus phishing-mails naar een hoop mensen. En ja, we hebben ook daar waarschuwingen voor gekregen. Maar ze zijn natuurlijk op zoek, de politie, naar wie dat nou heeft gedaan.
1: Ja.
0: En inmiddels hebben ze dus gisteravond in opsporings verzocht. Hebben ze dus een stem laten horen van iemand die waarschijnlijk een van de hackers is.
1: Oh.
0: Dus als je deze stem herkent,
1: dan moet je het aangeven.
0: Dan moet je de politie bellen.
1: Oh, huh?
0: Want dit is waarschijnlijk iemand uit de groep van de Odido-hackers.
2: U spreekt met de ICT-desk bij Odido. Ik bel vandaag van een teken die nog open staat op jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden.
3: En welke is dat dan?
2: Ik kan het nu niet precies zien, maar wat we moeten doen is dan eigenlijk via de interne service link. En dan gaat het automatisch allemaal dicht.
0: Ja.
1: Oh, shit.
0: En ze moesten dus iets invoeren op een site.
1: Ja.
0: Die doorgaans ook eruit. Dat is normaal is dat de software waar Odido mee werkt.
1: Ja.
0: Maar dat was dus een nep-site.
1: Oh, shit.
0: Die zag er zo uit als wat ze doorgaans gebruiken.
1: Ja.
0: Maar het was gewoon een andere pagina.
1: Zie je, daar, ik vertrouw al die shit niet, man. Als mensen mij bellen, echt niet doen, hoor. Nee.
0: Maar zo makkelijk gaat het dus.
1: Oh, dat is gewoon scary,
0: met een telefoontje.
1: Hè?
0: En een nep-websiteje.
1: Ja. Oh, dat is wel echt scary. Maar,
0: en zo zijn we allemaal onze gegevens kwijtgeraakt.
1: Ja, maar ben je wel vergoed? Want ze zeiden dat je wel een soort van vergoeding
0: Oh, daar moet ik nog even achteraan dan.
1: Dat zou ik wel even doen.
0: Ja, dan moet ik nog even achteraan. Maar in ieder geval wel bijzonder. En mocht je deze stem herkennen, ja, bel de politie.
1: Geef hem aan.
0: Laat het weten, geef hem aan.
1: Jeetje.
0: Want anders ben je de volgende pineut.
1: Wat heftig.
0: Zometeen in de morningshow, de Jasmine's Classic van vandaag. En dit is een lekkere track van Beyoncé. Nog even leuk om te melden. De Beyoncé Top 50, die kan je nalezen op NPO Blend.nl. Nog even de top 5 dan voor de mensen die hem niet hebben gehoord afgelopen vrijdag. Formation staat op 5, Say My Name op 4, Crazy in Love op 3, Love on Top op 2 en op nummer 1 Deja Vu dit jaar.
1: Oh, nice.
0: Speciaal voor de verjaardag van Beyoncé was dat. En Beyoncé hoor je nu ook met Sweet Dreams.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: It loved you. Joehoe. ik hoor altijd zo'n reclame voorbij komen waar dit in zit. Joehoe. Zeg je dat wel eens, Jasmine?
1: Nee, niet echt.
0: Wat is jouw kreet als je aankomt lopen en even iemand wil roepen en laten weten dat je er bent?
1: Yo.
0: Yo, ik ben er.
1: Ja.
0: Ja, kill.
1: Hey.
0: Kijk eens.
1: Girl.
2: Jasmine's Classic.
0: Ja, en je hebt weer een klassiekertje meegenomen, Jasmine. Een hele lekkere.
1: Ja, ik zag op Instagram een filmpje van vier mannen die in de auto keihard meezingen met deze track van 112. Met de kop. If you weren't around during this era, you just wouldn't understand why everyone knows word for word.

0: featuring Jasmine en Cuba.
1: Ja, sorry. Ja, ik dacht echt, oh man. Deze tekst ken je natuurlijk inderdaad woord voor woord. Omdat je daar zo gepassioneerd mee kan zingen.
0: En je voelt die pijn.
1: En je voelt het gewoon. En je zag ook die mannen in die auto ook helemaal losgaan. Toen dacht ik, ja man, ik gun iedereen dit momentje. Als je nu in de auto zit, zet hem gewoon eventjes iets harder. En zing gewoon heerlijk mee met 112 met It's Over Now. What?

0: The Roots en Erica Badu met You Got Me. En The Roots zijn natuurlijk net geweest naar North Sea Jazz. Daar waren ze. Mooi concert ook.
1: Mm-hmm.
0: Erica Badu die komt op dinsdag 13 oktober naar Carré in Amsterdam.

0: oosten, bijvoorbeeld. En vanochtend mogelijk nog wel wat zon, maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. En voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
1: Hey, ik zag dat Humberto Tan weer vader gaat worden.
0: Ja.
1: Dat is mooi, want die man is 60. En ik heb net in een podcast verteld dat ik tot mijn 60ste kinderen wil kunnen krijgen.
0: Kijk, er is nog hoop voor jou.
1: Dus ik heb niks geks gezegd. Ik zat daar met Redouan, oud Blend-collega. Was een podcast voor Radio 1, die heet Misha. Ja. Is online te vinden inmiddels. En ik zei, nou ja, hij zei, tot wanneer denk je dan vader te kunnen worden?
0: Ja.
1: Dus ik zei, nou ja, tot mijn 60ste. Hij zei, tot je 60ste. Dat kan toch helemaal niet?
0: Het
1: dat is
0: kan
1: toch veel te oud. Nou, hier is Humberto Tan, dus bij deze Redouan. Ik stuur deze even naar je door. 60 is hij en hij wordt vader van een dochter.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Wel de zoveelste keer dat hij vader wordt, maar wel gefeliciteerd.
0: Ja, is toch leuk.
1: Met zijn nieuwe partner ook,
0: ja,
1: hè?
0: Zeker. Hartstikke leuk.
1: Wel bijzonder ook.
0: Ja, aantal 3 kinderen toch, uit zijn vorige huwelijk.
1: Ja, precies.
0: Dus ja, nummer 4 is onderweg.
1: Spannend voor Humberto Tan, want zeker. Die komt er nog aan, de dochter.
0: Ja. Nou, hij is hartstikke fit en...
1: ja, hij ziet er echt geen 60 uit. Deze man ziet eruit als 40.
0: Ja, absoluut.
1: In de morning show hoor je zometeen Angie Stone met Wish I Didn't Miss You. En dit is Toni Braxton met Tell Me.

0: Hele Angie Stone. Was het nog maar, hè? Wat een mooie stem. Wish I Didn't Miss You Anymore.
1: Wake up call.
0: De extreemrechtse AfD heeft in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme verkiezingswinst geboekt. En dat zorgt voor behoorlijk wat onrust in Duitsland en daarbuiten.
2: Ja, maar wat zegt zo'n uitslag nou eigenlijk over de stemming onder Duitsers? Waarom stemmen zoveel mensen op de AfD? En moeten we ons hier in Nederland daar ook zorgen over maken? We gaan het vragen aan Wiebke Pitlik, hoofdredacteur van Duitslands Web. Wiebke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Even voor de mensen die de AfD misschien niet zo goed kennen. Waar staat die partij nou eigenlijk voor en wat willen ze precies?
3: De AfD is wel een van de meest radicale uiterst rechtse partijen van Europa. En zeker juist deze verkiezingen waren in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En in die deelstaat is de AfD bewezen extreem rechts. Van de partij op landelijk niveau wordt dat nog niet officieel gezegd. Althans, dat ligt nog onder de rechter. Maar in deze deelstaat is die bewezen extreem rechts. Wat betekent dat? Dat betekent dat er van de naaste medewerkers en ook van de parlementariërs van die deelstaat, daar zitten neonazi's tussen. Mensen die met de identitaire beweging bij de identitaire beweging horen. Dus het zit hem in welke mensen daar actief zijn in die beweging. En het zit hem in het gedachtegoed. En als je het verkiezingsprogramma van de AfD leest in de deelstaat, dat is echt heel radicaal. Dat doet echt wel. Je kan bijna niet anders dan de associatie hebben met de nazi-tijd. Het gaat over dat scholen vaderlandsliefde moeten bijbrengen. Dat cultuur, bijvoorbeeld theater, moet veel meer Duits zijn. Alleen op Duitse stukken. Dus het is echt een radicaal programma. En natuurlijk heel erg sterk tegen migranten gericht.
0: Ja, hoe komt het dan dat die partij zo populair is daar?
3: Dat is een goede vraag. Er zijn boeken over volgeschreven. Dat is best wel complex. Er zijn meerdere antwoorden op te geven. Het heeft te maken met die deelstaat zelf. Die ligt in Oost-Duitsland. Dat was tot de val van de muur nog DDR, hè, communistisch. Ja. Dus de mensen hebben daar heel veel grote veranderingen in hun leven meegemaakt. Het is ook niet in alle opzichten beter geworden. Hoewel in veel opzichten wel, hoor. Maar veel mensen hebben toch nog zo'n soort terugverlangen naar die DDR-tijd. Daar speelt die AfD heel handig op in, op die sentimenten. Er is heel veel onvrede omdat het een krimpregio is. Dus de mensen trekken er weg. De bevolking is oud. Maar daardoor lopen ook de voorzieningen terug. Wat we hier bijvoorbeeld in het oosten van het land ook wel zien. Hè, dat de school in het dorp sluit. De bakker trekt weg.
2: Ja.
3: Dus daar ontstaat onvrede uit. En die onvrede, ze hebben nu daar een lijst gevonden die dat heel goed weten bespelen.
2: Ja, want voor het eerst in 96 jaar dus dat er op extreem rechts is gestemd. Had jij dit verwacht?
3: Er is wel vaker op extreem rechts gestemd, hoor. Maar het is de eerste keer dat ze zo'n enorme overwinning met bijna 44% van de stemmen hebben gehaald. En vooral dat ze nu misschien ook de regering kunnen vormen. En dat is nog niet gebeurd. Tot nu toe hebben ze AfD echt buiten de macht weten te houden. In Duitsland werken de andere partijen ook niet met de AfD samen. Vanwege dat ze die als extreem rechts zien.
2: Ja.
3: Dus dat is echt wel uniek, ja. En daarom is het nu ook zo'n schok in de politiek en ook in de samenleving dat het zover is gekomen.
2: En ja, want hoe reageren de Duitsers hier eigenlijk zelf op?
3: Ja, heel veel Duitsers, zag ik net ook weer in de nieuwste peiling, zeg maar. Ze maken zich hier toch erg veel zorgen over. Ook omdat je ziet het bij iedere verkiezingen, lokale, regionale verkiezingen, wint uit. Een stukje. Dus mensen vragen zich ook af, waar gaat dit heen? Wat betekent dit op termijn ook voor de landelijke regering?
0: Ja, wat verwacht je?
3: Van de.
0: Wat gaan ze doen als ze eenmaal aan top zitten?
3: Nou, in deze deelstaat kunnen ze al best veel kwaad, zal ik maar zeggen.
2: Ja. Ja.
3: Want de deelstaten hebben heel veel zeggenschap over bijvoorbeeld mediabeleid. Ze hebben al aangekondigd dat ze het contract met de regionale omroep gewoon gaan opzeggen. Ze willen van die omroep af en een eigen omroep beginnen.
0: Ja.
3: Die dan weer in de lijn van hun ideologie is natuurlijk. Op het gebied van onderwijs kunnen ze heel veel aanpassen. Daar zijn de deelstaten ook zelf verantwoordelijk voor. En vooral met subsidies. wat dus ook door de deelstaten wordt bepaald, kunnen ze natuurlijk bepalen welke organisaties geen geld meer krijgen. En dat hebben ze al aangekondigd. Bijvoorbeeld de hele cultuursector moet vrezen dat het geld wegvalt. Alle organisaties die zich inzetten met bijvoorbeeld slachtofferhulp voor slachtoffers van extreemrechts geweld, nou die kunnen zeker fluiten naar het geld. Dus dat wordt wel verwacht.
0: Heftig. En heeft dit ook nog invloed op ons hier?
3: Nou, het heeft vooral in eerste instantie invloed op de mensen daar. En je ziet ook dat die echt bang zijn. Bijvoorbeeld de migranten en de queer community in Sachsen-Anhalt, die maken zich echt grote zorgen. Ik was even deed een rondje over de socials. En daar zie je gewoon echt hulproepen van mensen die bang zijn. Ook omdat heel veel extreemrechts geweld altijd al is in Duitsland überhaupt, maar in Sachsen-Anhalt zeker. Dus die vragen zich echt af, kan ik nog wel met een hoofddoek over straat? Ben ik wel veilig?
0: Ja.
3: Dat is een gevolg. Maar de vraag was natuurlijk, wat betekent het voor ons? Ja, voor ons betekent het vooral dat dit weer een stap is in het sterker worden van de uiterst rechtse beweging en de autoritaire krachten in Europa. Hè? Wat we natuurlijk in meerdere landen zien.
0: Ja, nou, hou ons op de hoogte. Meer kunnen we er niet van maken. Het is geen mooi nieuws. Wiebke Pitlik, hoofdredacteur van Duitslandweb. Dankjewel voor je uitleg. En ja, we zijn op de hoogte inderdaad. Zometeen Mario met Let Me Love You in de morningshow op NPO Blend. En dit is Thundercat samen met Mac Miller. She Knows Too Much.

0: Dino. Toen we hem vroegen wat zijn favoriet is, toen zei hij Let Me Love You van Mario. Goedemorgen, dit is de Morning Show. Na de headlines van 8 uur gaan we het onder andere hebben over de week van het lezen en het schrijven. Want er is deze week extra aandacht voor laaggeletterdheid en het verbeteren van taal en digitale vaardigheden. Die via lezen en schrijven een campagne wordt daarvoor in het leven geroepen. Die daar beter door kan leren. Of in ieder geval, zo word je geholpen aan les.
1: Ja.
0: Ik heb ook wel eens familieleden gehad die niet zo goed konden lezen en schrijven.
1: Oh ja?
0: Ja, stieffamilie.
1: Oh, okay.
0: Maar mijn stiefvader die komt uit niet zo'n goede buurt uit Santiago van Chili.
1: Ja.
0: Dus ik had ook een oom die niet kon schrijven.
1: Oh.
0: Ja, en mijn stiefvader trouwens ook niet heel goed.
1: Maar hoe ga je daarmee om?
0: Ja, het ding is dus, ik vond het heel irritant dat hij me nooit schreef toen hij in Chili zat. Maar dat heeft ook daarmee te maken.
1: Maar begreep je wel waarom?
0: Ja, nee, hij is heel vroeg gestopt met school.
1: Ja, maar begreep je ook waarom hij jou geen brieven schreef?
0: Ja, nou ja, ja, maar
1: uiteindelijk.
0: Ik was toch boos.
1: Oh, je was
0: maar het kostte hem gewoon heel veel moeite. Ja, dat is toch een ding om rekening mee te houden.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: Ook, weet je, van je kan er denigrerend over doen. Ik bedoel niet dat jij dat doet, maar mensen in het algemeen.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijkertijd, ja, als je aan het struggelen bent in het leven,
1: ja,
0: dan ben je niet bezig met hoe kan ik meer scholing krijgen. Dan ben je gewoon bezig met hoe hou ik mijn hoofd boven water.
1: Ja, ja, ja. Ja, want de rekeningen stapelen zich op natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus je bent aan het hosselen.
0: Dus goed dat die campagne Lezen en Schrijven er is. En we gaan er zo nog even over kletsen in de Morning Show.
1: Yes.
0: Verder staat er veel lekkere muziek voor je klaar. Crack David hoor je zo meteen na de headlines van 8 uur. Danger Doom komt eraan. En nu nog Jay Sean en Lil Wayne met deze classic Down.

0: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
1: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
0: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
0: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: De two-step van Craig David hoor je zo meteen op Two Steps Back. Eerst Danger Doom en Talib Kweli met Old School.

0: Wordt het niet, hè, vandaag?
1: Nee.
0: Zo'n 20 graden, de zomer is voorbij. Er werd gisteren echt gezegd, dit is de laatste dag van de zomer van 2026.
1: Dat is wel bedroevend.
0: Toch wel een beetje. Dat je denkt, maar we hebben nog zoveel maanden te gaan.
1: Ja.
0: Het is net september.
1: Nou ja, ik merkte ook wel vanmorgen toen ik naar de auto liep, dacht ik, het is donker. Ik ben zo gewend dat het alweer een beetje licht is, weet je wel. Als we dan naar de studio gaan, het is voorbij.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook altijd, als wij hier in de studio zitten, dan in de winter is het echt gewoon heel lang donker. Terwijl we in de studio bezig zijn aan de morning show. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Er zijn wel een paar jarige mensen op deze datum, om het toch even vrolijk te maken. Het is 8 september vandaag en dat betekent dat Wiz Khalifa 39 is geworden.
1: Oh, gefeliciteerd.
0: Als Avicii er nog was geweest, was hij ook jarig geweest vandaag. Martin Freeman, acteur, ken je die? 55 geworden.
1: Oké.
0: Niet te verwarren met Morgan Freeman.
1: Ja.
0: Laren Tate, 51. Laren Tate speelde onder andere in Men's to Society. Was die ook daar?
1: Oh ja, oké. Oh ja.
0: Die vierde ook vandaag zijn verjaardag. En collega radio-dj Big Boy, die Big Boy heette omdat hij ooit heel groot was en toen heel veel is afgevallen, die is vandaag 57 geworden.
1: En hij heet nog steeds Big Boy.
0: Hij heet nog steeds Big Boy en heeft altijd hele leuke interviews. Dus ik vind Big Boy vind ik wel interesting altijd. Hij durft net wat meer te vragen, omdat hij wat ouder is, kan hij gewoon zeggen wat hij wil.
1: En weet je wie ook jarig is vandaag?
0: Nou.
1: Star Trek. Ja, 60 jaar.
0: Happy birthday
1: jaar.
0: Star Trek.
1: 60
0: Moeten we onze
1: jaar,
0: handen
1: hè?
0: Even in een V vouwen?
1: Ja.
0: En voor de Vulcans?
2: Voor de Vulcans. Ja.
0: Onder andere Pharrell is heel erg fan van Star Trek. Ja, mocht je het niet kennen. Is het de tegenhanger van Star Wars? Niet echt, hè? Nou, een beetje misschien.
1: Ja.
0: Mensen die fan zijn van Star Trek, die noem je Trekkies. En je hebt hele conferenties, hele beurzen waar je naartoe kan.
1: Ja.
0: Als je fan bent van Star Trek.
1: Ja, het is wel echt een community ook, hè?
0: Echt een community. Ja, en het is een serie en het zijn films.
1: En er zijn ook bekende mensen die inderdaad, jij zegt net Pharrell, maar ook een Obama.
0: Obama is ook fan, inderdaad.
1: Dan zo deed.
0: Ja, het is hand in een veevoud.
1: Ja.
0: Ja, dus happy birthday voor alle Trekkies dan.
1: Birthday. Ik moet dan ook weer denken aan die captain, William Shatner.
0: Ja.
1: Weet je, toch?
0: Met zijn diepe stem, ja, zeker.
1: Ja. Ach, gewoon, sorry. Dat is gewoon even zo'n kinderlijke opmerking. Ja. Oh ja, dat was Captain.
0: En die puntoortjes.
1: Captain Kirk.
0: Van de Vulcans. Die hadden altijd van die puntoortjes.
1: Ja, nou goed.
0: Ja, oké. We moeten ook even hebben over The Voice, Whitney Houston.
1: Ja.
0: Want daar hebben we een prachtige plaat van klaarstaan.
1: Ja, zeker. It's not right, but it's okay. De track is geschreven door Rodney Jerkins. En die wist eigenlijk al vanaf het begin, dit nummer moet ik aan Whitney geven.
3: I was like, this would be so hot for Whitney. If she does this, this would be like another level. Because I could take it to anybody. Anybody could do it. But her voiceover, I mean, and her conviction, the passion for it would just be incredible. And then when we did the record, bam. I mean, it's like an explosion.
0: Al dus producer Rodney Jerkins, a.k.a. Darkchild, over deze enorme hit van Whitney Houston. It's not right, but it's okay. Op NPO Blend.
4: Friday night.

0: Natuurlijk gaat het over het leven van Eminem en waarin Mekhi Phifer ook schitterde. Lose Yourself van Eminem op NPO Blend. En daarom is het 9:30 geworden. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Cuba en Jasmine hier in de studio. Ja. En er komen berichtjes binnen, Jasmine.
1: Oh, vertel.
0: Nou, dit is hier een leuk berichtje van iemand die zegt... Jasmine, ik vind jou zo prachtig.
1: Ah.
0: Dat is wel een big
1: lief.
0: Up.
1: Wat lief.
0: Ja, toch?
1: Staat er ook een naam?
0: Ja. Sarah.
1: Ah, dankjewel Sarah. Zo lief.
0: Ja. Ja,
1: dat is dan altijd wel weer fijn. Want ik wilde net aan jou vragen. Krijg je wel eens hate comments?
0: Hate comments?
1: Ja.
0: Ja, maar die heb ik vooral gehad rondom het vorige evenement dat ik organiseerde. Zeg maar, hiervoor werkte ik bij Phonics.
1: Mm-hmm.
0: Ik organiseerde de Phonics Awards.
1: Ja.
0: En toen hebben we besloten om een Power Award te geven aan Akwasi.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik nog steeds fantastisch vind dat we dat hebben gedaan. En dat was op een cruciaal moment. Want het was vrij kort op zijn speech op de Dam.
1: De Dam, ja.
0: En dat was een hele belangrijke speech.
1: Mm-hmm.
0: En daarna heb ik wat mensen over me heen gekregen die dan hadden ontdekt dat ik Events Director Phonics was.
1: Okay.
0: Destijds. Dus toen heb ik wat nare berichten gekregen. Maar dan dacht ik, ja, kom maar door.
1: Ja.
0: En ja.
1: Het zal wel.
0: Om het even heel hard te zeggen. Het zijn toch een stel Mongolen die dat soort dingen sturen. Dus
1: ja.
0: Ja. Who cares?
1: Ja, vaak wel inderdaad. Dat je denkt van, wat bezielt je eigenlijk? Ik bedoel, ja. Ik krijg het helaas ook vaak genoeg. Zeker toen de tijd ook in die periode. Toen we ons hard maakten voor verandering. Hè, dat we zeiden, nou, Zwarte Piet moet veranderen. En Roetveegpieten.
0: Ja.
1: Nou, toen kreeg ik echt op toenertijd Twitter. De KKK wants you. Als ik je tegenkom op straat, maak je dood.
0: Wow.
1: Dat soort berichten. Maar ik kreeg ook bijvoorbeeld, ik had laatst ineens een berichtje van iemand die in mijn DM slijt. We zijn niet bevriend met elkaar. Die dan volgens haar een goed bedoeld advies geeft over mijn haar.
0: Over je haar?
1: Ja, dat ze zei van, je kan beter gewoon die vlechtjes, dat staat je gewoon veel beter dan die bos krullen, want daardoor verdwijnt je gezicht.
0: Ah.
1: Dan word je een kleiner mens.
0: Oh.
1: Toen dacht ik echt, what the fuck?
0: Maar die vond dat ze je vriendin was en je even moest adviseren of zo.
1: Ja. Dat ik echt dacht, oké, het zal wel. Ik heb daar niet op gereageerd. Ik heb het wel gedeeld onder mijn Instagram en Facebook. En daar kreeg ik uiteindelijk wel weer hele grappige berichten op van mensen. Maar ook bijvoorbeeld over mijn zwangerschap. Daar heb ik ook wel wat comments over gehad. Zeker online.
0: Waarom dan? Wat zeggen mensen dan?
1: Nou, dat ze me te oud vinden om nog moeder te worden. Dan zei iemand, oh ja, dan sta je straks met een rollator op het schoolplein.
0: Oh.
1: Of worden je kinderen vroeg wees? Wat zielig. Of wat ben je een egoïstische trut dat je op deze leeftijd nog aan kinderen begint.
0: Oh, nou, dankjewel.
1: Ja. Nou goed, dat soort dingen. En dan denk je toch, weet je wel, wat bezielt jou om zoiets naar mij te sturen? Je kent mij niet, je kent mijn situatie niet.
0: Nee.
1: Waar bemoei je je mee?
0: Ik vond dat altijd mooi van Peter Edervries. Die ging dan gewoon voor de deur staan bij iemand. En dan zag je al snel dat ze afdropen, zeg maar, terugkrabbelden. Ja.
1: Het is vaak ook wel zo, als je dan bekijkt wie dan dat soort berichten sturen, dan denk ik altijd, get a life.
0: Ja.
1: Get a life.
0: Ja, dat zijn echt mensen waarvan je denkt van, ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ja, je moet het lef er maar voor hebben. Want vaak doen ze het ook gewoon vanuit hun eigen accounts. Dus, ja. Want je hebt van die sneaky mensen die dan een account aanmaken met nul volgers. En,
1: ja, precies.
0: Ja.
1: Die heb je ook inderdaad.
0: Maar je hebt ook van die mensen die gewoon, weet je, met naam en toename, alles staat erbij.
1: Ja?
0: En je kan achterhalen bij welk bedrijf ze werken en zo.
1: Zeker,
0: en
1: zeker.
0: Die denken dat het gewoon normaal is om zulke dingen tegen elkaar te zeggen.
1: Ja, ik begrijp daar helemaal niks van. Want als je iemand in real life tegen zou komen, zou je dat sowieso nooit zeggen.
0: Nee.
1: Dus ze noemen het toetsenhelden ridders, toch? Wat was het nou? Toetsenhelden ridders, ja. Maar goed, ik ben helaas niet de enige die daar ook last van heeft. We gaan er namelijk straks ook over bellen met voormalig wethouder Shalendra Hitipiu. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, want de lokale politici krijgen hier steeds ook vaker mee te maken.
0: Ja, en als je nu luistert en denkt, ik heb hier ook last van, we horen graag van je.
1: Zeker.
0: De NPO Luister-app, daar kan je klikken op Blend en dan op berichtje.
1: Ja.
0: Ja, stuur maar door als je ook even je gal wil spuwen.
1: Ja.
0: Mag over ons, maar liever over wat jij meemaakt aan berichtjes. Want
1: liefst wel.
0: Ik kan me niet voorstellen dat wij de enige zijn die dit soort dingen krijgen.
1: Nee, absoluut.
0: Nee. B2K heeft een mooie plaat gemaakt over dat het niet uitmaakt hoeveel kilometers je op je teller hebt staan.
1: Oh.
0: Dus hoeveel partners je gehad hebt.
1: Ah, oké.
0: Alleen in Amerika noem je dat

0: Daydreamin'. En Tatjana Ali kennen we natuurlijk ook van deze song. Tenminste, van de serie.
1: Ja.
0: Nog niet. Bijna. Daar komt-ie.
1: Dat is ook wel leuk, hè?
0: Now this is a story all about how my life got... Nee, ga niet meedoen.
1: Ja, nee, ik dacht, we krijgen nu gewoon dat we mee kunnen zingen. Sorry.
0: Dan maar het weer, Jasmine.
1: Ja, sorry.
0: Ja, je laat me gewoon in de steek.
1: Ik laat je gewoon hangen. Vandaag op veel plaatsen bewolkt in het zuidoosten. Vanochtend mogelijk nog wat zon, maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden.
0: Oké. Dat is goed om te weten en ook wel een beetje balen dat die zomer voorbij is.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Ja.
0: Je denkt van, hoe dan? In één dag. Gewoon zo knippen met je vingers. En
1: it's gone.
0: It's gone.
1: Ja, ik hoop dat je er optimaal van hebt genoten.
0: Ja. Het is ook gewoon, het is september nu. We hebben nog zoveel maanden te gaan. Maar het, ja, er wordt dus gewoon gezegd dat die zomer voorbij is.
1: Sweater,
0: ja, zo gaat dat.
1: Yep.
0: Dan wordt er wel straks weer, wordt alles weer mooi gekleurd. Zo'n beetje zo'n oranje, gele, rode kleur.
1: Ja,
0: blaadjes vallen van de bomen.
1: Ja, en ik kijk toch ook wel weer uit naar de lichtjes.
0: De lichtjes?
1: Ja, de lichtjes in de bomen.
0: De lampjes?
1: De lampjes, ja.
0: Oh ja, ik was gisteren bij de bouwmarkt trouwens. Daar staat dus gewoon al een hele rij met kerstspullen.
1: Oh, geweldig.
0: Dat je denkt, oh my god,
1: ik
0: wat vroeg.
1: Heerlijk.
0: Ja, maar alles, hè. Dus kerstbomen, alles wat je erin kan hangen. De leukste dingen kan je er ook voor vinden tegenwoordig. Alles kan in de boom.
1: I cannot wait.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, ik zal een paar Disney dingetjes voor je kopen.
1: Leuk.
0: Ja. Zometeen gaan we naar de G-G-G-G-Unit. Want G-Unit en Joe komt eraan met Wanna Get To Know Ya. Een track die Joe ook deed in zijn Versus Battle. Opeens haalde hij die 50 Cent tevoorschijn. En eerst Anderson .Paak met Calm Down.

0: in de arena. Bruno Mars en Anderson .Paak, die je nu hoort met de Calm Down. Wake up call.
1: Ja, je krijgt soms van die gekke berichten binnen. Weet je, van die haatmails. Of mensen die een beetje zuur zijn. Of zoiets hebben van, nou, ik vind eigenlijk dat ik mijn mening wel even aan jou mag mededelen.
0: Ongevraagde mening.
1: Ongevraagde meningen, inderdaad. Ik als bekende Nederlander, om maar even zo te zeggen, heb daar best wel vaak last van. Maar ook lokale politici, die hebben hier steeds vaker mee te maken. En juist als je een vrouw bent of een migratieachtergrond hebt, kan die haat heel persoonlijk worden. En daarom is er nu een landelijke campagne van Stichting Voor Ons Nederland, waarin politici hun haatberichten voorlezen aan hun ouders. En dat laat wel zien hoe heftig het kan zijn. Vandaag praat ik hierover met voormalig wethouder gemeente Vijf Herenlanden, Shalandra Hittepieuw. Shalandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hey, voor de campagne liet jij haatberichten lezen aan je moeder. Hoe was dat?
2: Ja, heel intens, moet ik heel eerlijk zeggen. En vooral ook omdat mijn moeder niet alle berichten had gelezen van tevoren. Die wil je natuurlijk ook helemaal niet aan haar laten lezen, want je beschermt haar daar ook voor. Dus dit was eigenlijk het eerste moment dat ze alles over mij te lezen kreeg. Ja, en dat was wel echt heel intens.
0: Ja, wat voor berichten waren dat?
2: Ja, dat ik eigenlijk geen recht heb van leven. Dat ik zelfmoord moet plegen. Dat ik publiekelijk opgehangen moet worden. Ook vooral ook over mijn uiterlijk. Hè, van hoe kan een wethouder nou een buitenlander zijn en er zo uitzien. Het had beter aan Ex on the Beach mee kunnen doen. Of een pornoster moeten worden. Ja, het was echt verschrikkelijk.
0: Jeez. Wat heftig voor jou en dan ook voor je moeder om dat te horen over haar dochter.
2: Ja, zeker. Het was echt wel heftig. En ik merkte ook echt dat de emotie hoog opliep. En ja, dat doet toch wel wat met je als persoon zijnde.
1: Ja, want hoe ga je nou zo'n berichtje dan weer naar je werk?
2: Dat is eigenlijk heel verschillend. Kijk, sommige comments kan je gewoon echt naast je neerleggen. En kan je denken van, nou, ja, het is gezegd niet leuk, maar... Ja. We gaan gewoon door. Ja. Maar als het echt gaat om het leven, hè, dat je geen recht hebt meer van leven, dat zijn wel de comments die je in je hoofd gaat opslaan en die ook wel echt binnenin je gaan zitten, waarbij je denkt van, wat als je nou een keer iemand zo tegenkomt en die vindt dat jij geen recht hebt van leven? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, en of die mensen ook inderdaad dat ook echt tegen jou durven te zeggen als ze face-to-face staan. Ik vind het altijd zo apart, hè, dat je dan online kan je dan van alles roepen, maar in real life zou dat dan ook zo zijn?
2: Zeker. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat je in real life, dan is het wel veel minder. Mm-hmm. Tuurlijk word je wel eens een keertje uitgescholden. En kijken mensen heel boos en vies naar je. Maar achter een computerscherm of achter je telefoon, lekker met chips erbij, ja, dan is de drempel ontzettend laag. Mm. En dan kan je gewoon als toetsenwoordridder gewoon vanuit je vanachter je scherm gewoon iets typen. Omdat je vaak in de anonimiteit blijft.
0: Mm. Internetgangsters.
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar het doet toch iets met je. Het gaat je niet in de koude kleren zitten.
2: Nee, tuurlijk. Je merkt wel dat je soms het gevoel hebt dat je veiligheid niet altijd meer gewaarborgd wordt. En ik denk dat veiligheid wel een basisprincipe is voor ons allemaal.
1: Ja, zeker. Hey, en wat zou je dan tegen zo iemand willen zeggen die dan zo'n berichtje achterlaat? Want soms denk ik ook wel van, oh, ik wil erop reageren. En dan zeg mijn omgeving niet doen, geef het geen aandacht, lekker laten gaan. What do you do?
2: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat er een grote meerderheid is die eigenlijk een stille afkeuring heeft. Alleen dat moet echt een stem krijgen. En daarom is juist ook deze campagne Voor Ons Nederland zo goed. Want je wilt dat het wordt omgezet in zichtbare steun. Ja. En het zou zo mooi zijn om even tegen zo'n heldhaftige man of vrouw te zeggen, joh, luister, weet jij wel wat je eigenlijk aanricht?
1: Juist, ja.
2: Want achter elke politicus, achter elk mens die dit over zich heen krijgt, maakt niet uit of dat je nou wel of niet in de politiek zit. Er zit een verhaal achter, er zit een mens van vlees en bloed achter. Juist. En er zit vaak ook een familie achter die gewoon heel veel om die persoon geeft. Waarbij het ook zichtbaar wordt aangetast dat er iets met hun, nou ja, dochter, dan al niet moeder, vader, gebeurt. En ik zou echt zeggen, jongens, laten we dan met z'n allen een keertje wat milder voor elkaar zijn. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Sterker nog, ik denk juist dat een gezonde democratie ook echt verschil van mening nodig heeft. Maar bedreigen is geen mening. Nee. Intimidatie is geen debat. En haat is ook geen betrokkenheid. Ja. Dit is gewoon de grens.
1: Zeker. Ja, heel
0: kan
1: goed.
0: Kan we horen dat je politica bent?
1: Ja, ja. Ik wil die zin wil ik gewoon kopiëren. Ja, op een shirt.
0: Gaan zo uitknippen.
1: Ja, ja, absoluut. Wat goed, Shalandra. Ik ga hem serieus opschrijven.
0: Ja, dat is goed. Ja, kan je op een shirt drukken.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Hey, jij sprak net onze redacteur. Ja. Jij had ook nog een vraag aan ons.
2: Ja, ik ben eigenlijk benieuwd, want jullie zijn natuurlijk ook wel bekend. Jullie gaan er ook vast wel, krijgen er ook vast wel mee te maken. Ja. Hoe is het voor jullie om dan uiteindelijk ook gewoon zo over straat te lopen, weten dat het heel dichtbij kan komen?
1: Ik moet wel heel eerlijk bekennen, toen de tijd met de verandering van Zwarte Piet naar Roetveegpieten, dat ik het wel echt heel eng vond. En we hebben toen met een hele grote groep, bekende Nederlanders, hebben daar Say No to Racism, een soort van campagne geleid. En daar zat onder andere ook Peter R. de Vries bij. En die heb ik toen echt wel gebeld om te vragen van, hey, ik krijg dit soort berichten, ik stuurde het allemaal naar hem door. Wat moet ik hiermee? Moet ik me nou echt zorgen maken? En toen zei hij ook van, nou, we gaan even kijken of we achter de IP-adressen kunnen komen. Maar vaak is het zo dat het toch achter zo'n schermpje blijft. Maar als je je echt niet veilig voelt, laat het ons weten. Dan kunnen we kijken of we er iets mee kunnen. Toen heb ik me wel echt even zorgen gemaakt. Maar over het algemeen, ja, dan denk ik, joh, mensen zijn vaak ook gewoon lekker toefeest. Als je dan in het echt zit zien, dan gaan ze stotteren. En, oh, ik ben zo fan.
0: Dat zie je altijd,
1: en dan,
0: hè?
1: Ja. Ja, weet je wel, dan denk ik echt, ik heb gezien wat je hebt getikt, hoor, weet je wel. Maar het is gewoon niet leuk. Het is gewoon nooit leuk en het blijft toch hangen op de een of andere manier.
2: Ja, snap ik.
1: En jij, Q, heb jij daar last van?
0: Ja, nee, dus de paar keer dat ik bedreigd ben was vooral dat iemand zijn muziek op de radio gedraaid wilde hebben.
1: Oh.
0: Zonder ze me op te wachten buiten de club.
1: Nee!
0: En dat heb ik overleefd, dus het gaat allemaal goed.
1: Oké. Hey, Shalandra, dank je wel. En wat goed dat die campagne Stichting voor Onze Nederland nu landelijk is. En waardoor je ook inderdaad echt kan inzien wat voor soort berichten, wat voor soort haatberichten jullie als politici krijgen. Maar ook de andere mensen. Om maar even te laten zien wat het met je doet. Dus hartstikke goed dat je daarover uitspreekt. En,
2: nou, heel veel dank.
1: Ja, en bedankt voor het gesprek. Voormalig wethouder Shalandra Hietepiew. Ik hoop dat je een fijne dag hebt op deze druilerige dag.
2: Dank jullie wel. Hele fijne dag.
1: Joe.

0: Op NPO Blend, het is 6 voor 9 en dat betekent dat het alweer bijna tijd is voor de Powerpokoe! En vandaag draait het allemaal om de female empowerment.
1: Yes, de Powerpokoe van deze week. We willen al die vrouwen horen, we willen die powerhouses horen. En nou goed, er zijn genoeg vrouwen van ik al meteen denk, nou, die Aretha Franklin, Tina Turner, Whitney Houston, Mary J. Blige. Nou goed, noem maar op.
0: Ja.
1: Laat het ons alsjeblieft even horen welke vrouw volgens jou jou die power geeft.
0: En welke
1: echt
0: song dan ook. Ja, we denken aan Girl on Fire van Alicia Keys.
1: Bijvoorbeeld.
0: Run the World Girls van Beyoncé.
1: Ja. Laat het ons weten. Ga naar de NPO Luister-app, klik op Blend en stuur ons een berichtje. Of zing het gewoon lekker voor ons. Dat is ook altijd leuk.
0: Ben benieuwd wat er binnenkomt. We geven je alvast power met deze. Curtis Harding met The Power.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
7: Ja, good morning. Je hoort zometeen T-Pain met I'm Sprung. Maar nu eerst die knappe Tupac met Keep Your Head Up.

0: Je hoorde T-Pain met I'm Sprung.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Goedemorgen, het is dinsdagochtend, 10 over 9, 8 september. En je luistert naar de Morning Show met Cuba en met mij, Jasmine.
2: Hey Jasmine.
0: Goedemorgen.
2: Zit je weer lekker achter de knoppen?
0: Ja, ik zit weer achter de knoppen.
2: Wat leuk.
0: Het is toch wel gaaf dat jij me dit dan toedurft.
2: Nou ja, je kan dit gewoon hartstikke goed en we moeten het gewoon vaker doen. Want ja, ooit ga ik een keertje ziek zijn of een keertje op vakantie.
0: Nou, laten we dat vooral niet hopen natuurlijk. Maar het zou leuk zijn als
2: ik
0: het een
2: keer... Ik ben al aan het sniffelen. Nee. Ik heb al verstopte
0: ja,
2: neus.
0: Ja, je nieste al wel een paar keer.
2: Ja, zie je?
0: Maar laten we de goden niet verzoeken.
2: Dat is omdat de zomer voorbij is.
0: Ja, dat is het. Maar ik vind het ook gewoon veel te gezellig om dit samen met jou te doen.
2: Ja, is ook gezellig.
0: Ja. En wat ik ook gezellig vind, is dat we een nieuw thema hebben voor de...
2: Powerpokoe!
0: Ja, en ons thema voor deze week is female empowerment.
2: Ja, goed thema.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: En er kwamen meteen echt al hele grote namen voorbij komen.
2: Ja, ik zie Andrew, die komt met Lizzo, as hell.
0: Oh, nice. Oh,
2: Cyretha, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Die zegt Whitney Houston met I'm Every Woman.
0: Ah, lekker.
2: It's all in...
0: What?
2: Me of you?
0: Ja?
2: Ja, in you dan eigenlijk, hè? Ja.
0: Het is wel lief dat je het naar mij toezingt.
2: Ja, it's all in you.
0: Ja, zeker een lekkere track. Maar we hebben wel een winnaar, hè?
2: Een winnaar, ja. Jij bent natuurlijk ook gewoon fan van de Jackson Family.
0: Ja.
2: Dus toen dacht ik, dan is dit wel de ideale empowerment vrouw of empowerment track om mee te starten. Toch? En dan hebben we het over Janet Jackson.
0: Yes.
2: Met Pleasure Principle.
0: Oh,
2: van binnen van Natasha. Dankjewel voor alle berichtjes trouwens.
0: Ja, Natasha, dankjewel voor deze heerlijke track. Ik ga er sowieso ontzettend van genieten.

0: Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En aan de telefoon onze collega, Blend-collega en natuurlijk ook zanger van Replay, Mark Dakkeriet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Leuk om bij jullie te gast te zijn ook. Dat is weer wat anders.
0: Ja, precies. We spreken je deze week nog een keer, want we willen ook over voetbal met je kletsen. Maar gisteren zijn de symfonische sessies online gekomen. En er is een mooi concert van Replay.
1: Nou, ik zou jullie zeggen, dat was zo mooi en leuk om te doen.
2: Ja,
1: dat was niet normaal. Ik krijg nu nog kippenvel ervan. Het was met zo'n groot symfonisch orkest. Dat is echt fantastisch. Echt fantastisch was het. Ik kan het zeggen.
2: Was het iets wat op jullie verlanglijst stond?
1: Nou, dit kwam gewoon voorbij. En daar konden we gewoon geen nee tegen zeggen. Want we hebben één keer, maar dat is echt heel, heel lang geleden, hebben wij toen in, was in Rotterdam Ahoy, deden wij, ik ben nu even de naam kwijt, hebben we ook een concert gedaan met een orkest.
2: Ja.
1: Maar dit
0: in
1: Rosso?
0: Was dat het?
1: Nee. Oh, kom maar dadelijk
0: op. Nou, gaan we vinden, ja. Ja, ga door.
1: Sorry. Maar dit orkest is nog groter. Ja, en met een koor erbij. Ja, dat was fantastisch. Oh. En we moesten natuurlijk wel even schakelen. Want het is normaal. Kijk, als je op een optreden hebt, treden we soms met band op. Soms ook met een liveband.
2: Ja.
1: Maar dan heb je echt een ritmesectie. En dat heb je hier dus niet. Dus ze moesten het ritme met de blazers of de strijkers aangegeven. Dus je krijgt een heel ander gevoel.
2: Oh.
1: En dat was wel heel leuk. Dus we hebben een beetje uit onze comfortzone gehaald. En dat is alleen maar leuk.
2: Nou, dat mag ook wel, toch? Toch, na al die jaren dat jullie samen zijn. Hè, toch weer even een nieuwe challenge. Is het iets waarvan jullie denken, oh, dit moeten we vaker gaan doen?
1: Nou, ik zou het niet verkeerd vinden als we misschien een mini-albumpje of zo zouden kunnen maken. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar ik spreek namens de jongens ook. We staan er echt voor open, want het was gewoon een hele mooie ervaring. En schitterend. Dit zouden we zo weer doen.
0: De symfonische sessies, het is dus met het Radio Philharmonisch Orkest, waarmee jullie op het podium stonden. En het is zowel online te vinden als op de NPO Luister-app. Welk liedje was voor jou het speciaalst om met zo'n orkest te doen?
1: We hebben twee nummers gedaan. Er waren meerdere artiesten. Je had Zoe Turan. Je had nog een paar.
0: Raccoon zag ik, Mart Hoogkamer.
1: Ja, klopt. Wij hebben Niemand en Aladdin gedaan.
2: Oh, wauw, wat bijzonder.
1: Ik vond allebei, maar Aladdin was wel, die vond ik wel, die was anders dan normaal.
2: Ja, dat kan ik wel voorstellen.
1: Want Niemand is natuurlijk ook een ballet, dus dat is misschien iets makkelijker, hè, voor de strijkers en dat soort dingen. Maar Aladdin, want je hoort percussie in de originele track, dat soort dingen, hadden wij hier niet. Dus het was toch een tikje anders. En dat vond ik wel heel leuk. Dat vond ik wel heel tof.
0: Voor de mensen die denken van, leuk dat jullie met dat orkest hebben gespeeld, maar ik wil toch een replay eens een keertje live zien. Vrijdag 9 oktober natuurlijk, RTM Stage, Rotterdam Ahoy, het jubileumconcert van Replay.
1: Ja, te gek.
2: Ja, we gaan daarbij zijn natuurlijk, hè?
1: We gaan feesten!
2: Ja! Te gek.
0: Mark Dakkeriet, dankjewel. En in ieder geval tot dan, maar hopelijk tot eerder.
1: Ja, jullie ook. Dankjewel, fijne dag.
2: Fijne dag.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: H-N-P-O Blend Beer.
4: In het noordwesten en westen is er vanmorgen al regen. In de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten.

0: Caribbean Classic.
1: Dan maar wat zon uit je speakers. In 1995 maakte Diana King de soundtrack van de film Bad Boys. Dat is die film met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrol. En dat was Shy Guy. Ging een beetje over het houden van verlegen mannen. Shensia, Jamaicaanse zangeres van nu, komt zich daar wel in vinden en heeft een cover gemaakt van Shy Guy. En ze legt zelf uit waarom.
2: I paid homage to a dancehall legend. Shy Guy, that would be a song that I would write. It's so confident. Is so energetic. She's telling you exactly what she wants and she's not dropping her standards. I found it empowering and that's why I chose it.
1: Ja, en Shensia houdt ook wel van Shy Guys.
2: I think that Shy Guys are underrated in this day and age. They're like a bit too shy sometimes. You know, you have to like a step out of your box and step out of your comfort zone. Most people would say they're boring. Not me though.
1: Not me though! Dus we maken nog kans bij Shensia.
3: Ja, je maakt nog kans, Q.
1: Als Shy Guys. Ja. Dus deze is voor alle Shy Guys die nu luisteren naar NPO Blend en iedereen die zich daarmee kan identificeren. De versie van Shensia, Shy Guy.

0: Wat kan hij zingen, hè? Bruno Mars, Just the Way You Are.
1: Wake up call.
0: 4 op de 10 Nederlandse tieners heeft het minimumniveau van lezen of lager zelfs. Zorgwekkende cijfers dus. 40% van de 15-jarigen kunnen niet echt goed lezen. En het is nu de week van lezen en schrijven. Er is deze week extra aandacht voor laaggeletterdheid en het verbeteren van taal en digitale vaardigheden. En daarom aan de telefoon Hanneke Propitius, directeur van Stichting voor Lezen en Schrijven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Waarom moet er aandacht zijn voor laaggeletterdheid?
2: Nou, er moet aandacht zijn omdat je lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden eigenlijk elke dag zowel je werk als privé nodig hebt. Dus of je nou een OV-app wil gebruiken of een afspraak met de dokter wil maken online of je kind wil helpen met huiswerk, je hebt het gewoon continu nodig.
3: Ja, we hoorden net de cijfers van de jeugd. Zijn er ook cijfers in general?
0: Van
3: hoeveel mensen, hoeveel mensen gaat het eigenlijk?
2: Ja, dit zijn cijfers van inderdaad 15-jarigen. Uh-huh. Deze jongeren zitten nog op school. Dus ik hoop vooral dat de school hun gaat helpen om hun leesvaardigheid, een schrijfvaardigheid en rekenvaardigheid te verbeteren. Wij doen deze week ook voor mensen die volwassenen zijn. Dus iedereen vanaf 16 jaar tot 75 jaar. Er zijn 3 miljoen mensen die moeite hebben met deze basisvaardigheden.
3: Wow.
2: En dat betekent dus 1 op de 5.
3: Zo,
2: ja.
0: Dat is veel.
3: Wauw.
0: Het voelt alsof het niet zo is, hè? Maar dat zijn dus een hoop mensen.
2: Nee, dat is veel, omdat deze mensen waarschijnlijk, 1 op de 5, ik zeg altijd, iedereen kent er waarschijnlijk iemand, ook gewoon werk hebben. Hè? Dus mensen lekker aan het werken hebben, leven. Dus het is niet zo dat ze rondlopen en dat je denkt, oh, ze hebben er moeite mee.
3: Ja.
2: Maar wat je wel merkt, is dat deze mensen vastlopen als het gaat om overheidsbrieven te snappen, het kiezen van een zorgverzekering, of als er op je werk opeens met een digitale app moet worden gewerkt voor de vakantieroosters, dan zie je dat deze mensen snel vastlopen.
3: Ja, dat snap ik wel. Want je hebt natuurlijk inderdaad wat je zegt, die instantiebrieven alleen al, vind ik soms al abracadabra.
0: Ingewikkelde taal ook.
3: Ja, toch? En hoe kan je dan zoiets dan vergemakkelijken voor mensen die laaggeletterd zijn?
2: Nou ja, maak het zo begrijpelijk mogelijk, zeggen wij altijd.
3: Ja.
2: Als je denkt van oké, ik heb zelf misschien ook wel brieven of een website of een chatbot die misschien niet zo makkelijk is.
3: Ja.
2: Dan zijn er heel veel ervaringsdeskundigen die heel graag meelezen en meekijken en precies kunnen uitleggen waarom het lastig is.
3: Mm.
2: En dat doen ze ook bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. Dan leggen ze uit waarom ze al die borden niet snappen of bij een aanmeldzaal. Dus er zijn heel veel mensen die dat goed kunnen uitleggen.
0: Ja, want het is dus de week van lezen en schrijven. Wat gebeurt er dan extra deze week?
2: Ja, er zijn in het hele land activiteiten door bibliotheken, door taalscholen en gemeenten. Eigenlijk activiteiten om mensen heel makkelijk en laagdrempelig uit te nodigen van kom eens langs, kijk eens of deze taalklas of deze cursus of deze inloopochtend iets voor jou is.
3: Mm.
2: Omdat we zien dat heel veel mensen, zeker als je volwassen bent, hè, je hebt een leven, je werkt, is het best wel moeilijk om daarmee te starten. Sommige mensen hebben ook niet echt heel veel zin om daar aan te starten of schamen zich.
3: Ja.
2: Dus deze week is eigenlijk bedoeld om te laten zien, het is heel normaal, je kan op elk moment in je leven bijleren.
3: Ja, en je bent niet alleen. Hè? Dat is natuurlijk ook vaak waardoor mensen eenzaam worden. Hoe kan ik bijvoorbeeld helpen?
2: Nou, als jij denkt van, ik word elke keer gevraagd door mijn buurvrouw of door mijn oom om de brieven in te vullen of eens mee te lezen, dan zou dat best een signaal kunnen zijn. En nou kan je niet meteen zeggen, ben je laaggeletterd? Dat werkt niet. Maar je zou natuurlijk wel eens in gesprek kunnen gaan van, wil je ergens mee geholpen worden? Heb je ergens moeite mee? En ik zou zeggen, neem je oom of je tante of je buurvrouw dan mee deze week naar een bibliotheek of taalschool bij jou in de buurt. Er is ook een heel mooi landelijk nummer wat je kan bellen. Het startpunt Ik Wil Leren, kunnen ze je ook verder helpen. Dus ga het gesprek aan. Zeg dat je zelf ook moeite hebt met dingen zoals AI, weer een nieuwe digitale app. En dan maken we het met elkaar ook normaler.
3: Ja, precies. En dat je gewoon mensen gewoon kan zeggen, hey, we kunnen het ook gewoon in Jip en Janneke taal vertellen, toch?
2: Dat sowieso, ja.
0: Ja, dat is een goede voor de overheid. Want pas je brief even aan, gewoon zodat het voor iedereen makkelijk te lezen is.
2: Exact. Dat is wat wij ook willen inderdaad. Klopt helemaal.
3: Ja,
0: nou, jullie website is lezenenschrijven.nl, hè?
2: Ja, exact. Ja.
3: Super. Dankjewel Hanneke Propitius, directeur Stichting voor Lezen en Schrijven.
2: Fijne dag.
3: Joe.
0: Fijne dag. Zometeen in de morningshow Chingy en Jason Weaver met One Call Away. En dit is natuurlijk de veel gesampelde track van Brownstone. Oeh, wat zit die in veel platen. Maar hij is ook zo lekker. If You Love Me, nu op NPO Blend. Goedemorgen, dit is de morningshow.

0: En Jason Weaver, die vroeger werd aangeduid als Jay Weave. En die man die is gewoon miljonair. Waarom? Nou, hij heeft onder andere Hakuna Matata en I Just Can't Wait to Be King ingezongen voor de oorspronkelijke Lion King film.
1: Zo cute.
0: En toen bood Disney hem dus echt bakken met geld. 2 miljoen werd aangeboden. Maar toen heeft hij zijn moeder heeft geadviseerd, want hij was hartstikke jong. En die heeft gezegd, nee, neem dan gewoon een klein bedrag en vraag om royalties.
1: Zo slim.
0: En dat heeft hij gedaan. Dus die krijgt forever geld uit de oorspronkelijke Lion King films.
1: De best momager die je maar kan bedenken.
0: Ja, toch?
1: Ja, heel slim.
0: Goed, van je moeder moet je het hebben.
1: Ja, absoluut.
0: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen.
0: Over moeders gesproken.
1: Ja, die zit er nog één.
0: Hoe is het met de kids?
1: Goed, ja, die zijn op school begonnen nu in september.
0: Oh, wauw, die zijn al begonnen. Die zijn al 4.
1: Ja, ja, en dat gaat met heel veel geld. Dus ik hoop dat dat snel weer beter wordt.
2: Hoe is het met je moederhart?
1: Ja, ik vind het heel heftig.
2: Ja.
1: Het klopt gewoon niet om kinderen huilend bij iemand achter te laten. En ineens besefte ik me ook, hè. Wij zijn allemaal naar school geweest.
2: Ja.
1: Maar ik dacht, ik ken jou helemaal niet, nee. Over die juffrouw.
0: Ja.
1: Waarom zou ik mijn kinderen bij jou achterlaten?
0: Aan haar toevertrouwen.
1: Ja, dat vond ik best raar.
0: Ja, ja, die eerste schooldag, ik hoor van meer mensen die ook kinderen hebben die 4 zijn. Van, het is toch pittig. En ook voor de mensen die een kind naar de brugklas brengen, is ook weer een nieuwe fase die je dan
2: ingaat.
0: Zeker.
1: Ja, daar kan ik me nu nog niks bij voorstellen. Maar,
0: dat duurt nog even.
1: Ja.
2: De fases. Ja. Ook dit, hier kom je ook doorheen. En op een gegeven moment komt je kind thuis en zegt, ik wil overblijven.
1: Ja, dat hebben wij dus niet.
2: Oh nee?
1: Nee, het is een continu rooster.
2: Oh, dus we zijn sowieso tot 2 uur
1: tot
2: op
1: 2, ja, ja.
2: Oh, ook chill.
1: Ja, ergens wel.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Kan je lekker je dingetjes doen.
1: Ja.
0: Jamie Joyce Jam zometeen met onder andere de grote hit van Mary J. Blige.
1: Ja, en kaarten voor Jill Scott.
2: Ja.
0: Oh ja, die ga jij vandaag weggeven.
1: Ja, dus dat vind ik ook heel leuk. En ik heb een glijer klaarstaan. En toen dacht ik, ja, is dit een goed idee op de dinsdagochtend? Weet je, dat je dan achter je bureaustoel zit en denkt, woe, maar we gaan het gewoon doen.
2: Ja, ik hou van glijers, hoor.
0: Coca-Cola Lightbreak.
2: Ja, heerlijk. Ja, love it. Ik ben benieuwd welke glijer je gaat doen.
0: Nice. Nou, dat en meer zometeen naar de headlines van 10 uur. We wensen je een hele fijne dag. Wat zeggen we ook alweer?
1: Ajo!
0: Succes op deze dinsdag. Dit is Destiny's Child met No No No No.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergenbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal. Bond,
1: Jamie Joy. Dag, maar ik ga proberen een beetje sunshine door je speakers te brengen. Mariana en Drake, maar eerst Dynamite.

Vivian hoorde je met Jezebel. En ik zeg altijd, vertrouw nooit een man die zegt dat zijn ex gek is. 9 van de 10 keer denk ik dan, ja, wat is jouw aandeel daaraan, vriend? Maar mannen hebben soms ook goed advies. Belbeef Davey bijvoorbeeld, die zei in 1990... Never trust a big butt and a smile. Poison, hoor je nu.

nog niet hebben, download hem even. Want zometeen kun je concertkaarten winnen. Maar ja, daar heb je wel die app voor nodig. En je wil niet degene zijn die dadelijk denkt, oh, had ik hem maar, nu grijp ik ernaast. Je kunt er berichtjes en voice memos mee sturen. Je kunt me niet bellen, maar wie je wel kan bellen, is Tweet, nu bij Blend.

weggeven. Maar eerst hoor je nog Frank Ocean. En ook Thank God I Found You staat voor je klaar. Laten we even dansen, even bewegen. Je zit zo vast op die werkstoel. Robin S hoor je nu met Show Me Love bij Blend.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb kaarten voor Jill Scott voor je. Op 10 oktober staat ze in de AFAS Live in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. On the right track. We spelen On the Right Track. En dit is echt zo simpel. Je krijgt zometeen 3 fragmenten van mij te horen. Allemaal van dezelfde track. Dus je hebt eigenlijk 3 keer kans om te raden welke track het is. Makkelijker kan ik het echt niet voor je maken. En als jij denkt te weten van, hey, dit nummer is het van Jill Scott, laat het dan weten in de NPO Luister-app. En dan maak je kans op die tickets. Zo simpel is het. Dus ja, zet je volume even wat hoger. Dan kan je goed luisteren. En vertrouw vooral op die R&B-kennis van je. Want je weet dit. Ik weet het zeker. Je weet welke tune dit is. 3 fragmenten. 1 nummer en misschien wel 2 tickets voor jou. Here we go. Dit is je eerste fragment. Weet je het nu al of heb je er nog eentje nodig? Want ik heb er gewoon nog eentje voor je. Ja, we komen in de buurt. De laatste. Nu moet je het echt weten. Sister girl, I know you don't understand. On the right track. Welke track van Jill Scott hoorde je? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En misschien zijn die tickets voor haar concert 10 oktober in de AFAS Live dan voor jou. App me nu.
1: See, the difference with me, when I do what I do, I do what I'm doing.

0: even in Amsterdam. Ik liet 3 fragmenten horen. En de vraag was, welke track hoorde je? Het kwam allemaal van 1 nummer af. Dus zo moeilijk kon het niet zijn. Mocht je het gemist hebben, het gaat om deze tune. Ja, heel eerlijk. Het was zo makkelijk dat alle antwoorden in de NPO Luister-app gewoon goed waren. Maar er kan natuurlijk maar 1 de winnaar zijn. En dat is dan de snelste.
1: Getting in the Way van Jill Scott.

ook heel graag. Blijf gewoon luisteren, want deze hele week geven we nog kaarten weg voor Jill's Cut. Get it in the way, hoor je nu. Bij Blend kan je alvast een beetje in de mood komen, toch?

Je met happy en eerlijk? Het werkt. Het kan gewoon niet dat je chagrijnig bent als je die track hoort, of blijft in ieder geval. Zometeen ga ik samen met jou op zoek naar de 5 meest iconische tracks van Mary J. Blige. Maar eerst Nio, dit is Close.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

nog eens een iconische artiest. En dat doe ik ook gewoon met jou. Deze week Mary J. Blige. We hebben gisteren de eerste track toegevoegd aan de top 5. Maar welke mogen er nog meer niet ontbreken? Dat hoor ik graag van je. Dat je denkt van, oh, deze van haar, die is zo goed. Hoezo staat die er niet in? Nou, op nummer 1. 1, 2, 3.

antwoord in de NPO Luister-app. En Selma, die heeft er echt voor gezorgd dat haar track erbij kon staan. Gisteren was ze actief, vandaag is ze actief. En ik ga er ook voor zorgen dat deze op nummer 2 komt. Be Happy van Mary J. Blige, een goede nummer 2. Morgen de nummer 3. Denk jij nou van, oh, deze mag ook echt niet ontbreken? Ja, ik hoor het graag van je in de NPO Luister-app. Wie weet komt hij morgen wel op 3. Nummer 4 en nummer 5 voegen we ook nog toe deze week. Je luistert naar NPO Blend. Nu met Jamie Joy.

Ella May met 100 hoorde je bij Blend. En Oeger, die luistert vandaag voor het eerst, laat hij weten in de Amper Luister-app. Je hebt er een nieuwe vaste luisteraar bij, zegt hij. Nou, dat vind ik echt superleuk. En hij vraagt of Aaliyah Try Again voor hem wil draaien. Die komt eraan, maar blijf vooral dan ook luisteren, want dan is hij...

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Bond, Siana. Hey, als Blend al de hele ochtend opstaat, heb je vast het een en ander meegezongen. Gaat deze middag niet anders zijn. Ik heb Cisco voor je, Joe, en Mystical Stutter.

wanna love you. Hey, eens in de zoveel tijd zit ik in een soort muzikale vibe en dan kom ik er maar niet uit. Je weet van mij, sinds die biopic van Michael Jackson is uitgekomen, staat hij dus non-stop bij ons op repeat. En daarom hoor je hem zo meteen ook in de show. Maar de afgelopen paar dagen ben ik meer UK R&B en soul gaan luisteren. En er is één naam die steeds naar boven.

0: Wie dan? De knapste Rotterdammer die je kent is wederom present. En ik doe even een shout-out naar mijn nicht Soraya, die gewoon keihard aan buffelen is. What up?
1: What up, Soraya? Bof ik even. Ik heb alleen maar mooie mensen in de...

Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Love Machine. Ik hou niet van schoonmaken, maar zet deze op en ik poets je ramen voor je. Je auto helemaal spik en span. Track A, Ain't Nobody, een favoriet. Maar het kan natuurlijk zijn dat jij liever deze wil horen.

niet zo. I'm Every Woman. De cover van Whitney Houston, die hoor je natuurlijk overal. Maar toch wel goed om deze te blijven draaien, toch? Dit is waar het allemaal begon. Laat me even weten welke jij wil horen. Track A via de NPO Luister app of track B. Ain't Nobody of I'm Every Woman. Zorg ik dat je favorieten zo aankomt. Gisteren heb ik een nieuwe artiest voor je gedraaid. EJ Jones. Veel liefde gekregen, zie ik.

Deze. Maar goed, het is toch wel echt een duidelijk verschil. Want met 75% van de stemmen blijkt dit de favoriet te zijn. Had ik dit zien aankomen? Ik zeg.

denken aan Marvin Gaye. Deze jongen is maar 23 jaar oud, komt uit Memphis, Tennessee. Als je de videoclip van deze track opzoekt, dan denk je dat je gaat luisteren naar trap music. Maar als die jongen eenmaal zijn strot overtrekt, jongen, dan komt toch een soulvol geluid uit. Dat is niet normaal. It is healing parts inside of me.

Groove Me. Guy op je favoriete zender. Blend staat deze middag natuurlijk weer bij je aan. Zometeen weer een nieuwe uithaal. Vandaag geen zangstem, maar een grom. Twee klanken. Deze

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Pont, Siana. Zometeen Faith Evans, zonder die schreeuwende mannen doorheen. I mean, I love me some fat man's group. Maar volgens mij rest Faith Evans het prima hier zonder hem. Ja, toch?

Ja, letterlijk 1, 2 seconden ervan hoort. Vandaag is het misschien meer een grom dan echt een geluid. Misschien geef ik dan al te veel weg, hè? Denk het wel. Laten we gewoon luisteren. Vandaag gaat het.

20 jaar oud. Je mag knals, Barkley crazy. Terug nog naar de uithaal. Ik liet je dus net een grom horen, a cappella. Ik dacht dat die heel erg duidelijk zou zijn. Maar een van onze vaste luisteraars, Lisa, is helemaal in de war. Ze zegt, nou ja, normaal zit ik er bovenop. Maar ze is gewend om tunes te raden. En geen grommers, dat snap ik. Maar ja, ik dacht dat ik eigenlijk al te veel had gezegd. Want zeg je grommers, dan zeg je toch deze guy.

opmerkingen over hun gewicht. En wat doen ze? Een nummer erover maken. Werd zo groot dat het woord letterlijk is opgenomen in het woordenboek. En ik zeg je eerlijk, als iemand mij nu Bootylicious noemt, is dat toch best wel een compliment? Ja, toch? We zijn onderweg naar een nieuwe middagshow. Bridge the Gap komt eraan met Serginho en Howard.

0: wel, want ik ben vergezeld door de mannen van de middagshow. Yes, hey boys.
1: We zijn er, we zijn er.
2: Ja, we hebben een gesprek te voeren, want ik heb sinds kort een auto. En op het moment dat je een auto hebt, dan veranderen er dingen tussen jou en vrienden en familie.
1: Ja.
2: Maar die verwachten opeens dat je ze overal wilt ophalen en afzetten.
0: Oh, maar en, je zegt nu pas. Hoe oud ben je, als ik vragen mag?
2: 31.
0: En je hebt voor die tijd gewoon geen auto?
2: Nee, ik heb altijd auto's gehuurd. Of
1: geleend.
2: Geleend. Dus ja, sinds kort heb ik mijn eigen auto.
1: Maar het is ook mooi, want in onze cultuur is het ook normaal dat mensen ervan uitgaan dat ze gebruik kunnen maken van je auto of je diensten. Ja. Zo appt mijn moeder heel regelmatig: ik ben dinsdag om 11 uur op Sloterdijk. En dan gaat ze ervan uit dat mijn broer en ik alles opzij zetten en haar maar komen halen, want we hebben wagens. Ja. Maar zo werkt het niet, want we hebben gewoon dingen te doen.
0: Dat is secundair. Plan het eromheen. Ik ben daar. Rij gewoon even langs.
1: Maar ken jij dat? Dat mensen een soort van ervan uitgaan, oh, je hebt een waggie, dan regel je het wel.
0: Nou, misschien wel. Maar dat komt omdat ik misschien ook lang aan de andere kant heb gestaan. Ik heb op zich wel op mijn 21ste dan een rijbewijs gekregen. Maar toen woonde ik nog bij mijn ouders thuis. En op een gegeven moment ging ik uit huis. En toen woonde ik in Zaandam. En dan, nou ja, jij woont ook in Zaandam. Je doet alles op de fiets. En dat merk ik bij mensen die in Amsterdam wonen ook, die daar zijn opgegroeid. Ja, je kan wel je rijbewijs halen, maar waar ga je naartoe dan? Je kan die auto ook nergens kwijt.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus ik heb lang, ben ik zeg maar die passenger princess geweest. Dus toen ik eenmaal kon rijden, was het wel zoiets van, hey!
1: Ja, precies.
0: Dus, hoe laat? Moet ik klaarstaan? Ja, is ook zo. Maar ik vind het wel terecht. Wat ik wel heel tof vond dan, is als mensen vroegen van, hey, moet ik meebetalen aan benzine?
2: Oh, dat is netjes.
0: Want anders rijd je van A tot Z. Ik zie er nooit wat voor terug.
2: Ja, dat is netjes.
0: Of is it the white side of me? Dat ik gewoon tikkie stuur.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Samen met mij Serginho en mijn grote vriend Howard. Goedemiddag Howie.
2: Hi me boy.
1: Hey, je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat vandaag. Het origineel is vandaag van Ponderosa Twins met Bound uit 1971. Original.

0: Deze werd in 2013 gesampled door Kanye West op de track Bound 2.
1: Sampled. Uh-huh, honey.
2: All the mother niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you supposed to drown.
0: Ja, laat eventjes je keuze weten via de Instagram van NPO Blend of door eventjes een berichtje of een voice memo door te sturen via de NPO Luister app met daarin jouw keuze.
3: NTR, Serginho en Howard.
0: Zometeen hoor je Thundercat en Mac Miller met She Knows Too Much. En Christina Milian en Fabulous heb ik voor je met Dip It Low.

0: Dit is Bridge the Gap.
1: Een hele goede middag. Het is dinsdag 8 september en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met mij, Serginho en Howard.
2: Hallootjes.
1: Hey Howie.
2: Hoi hoi.
1: Hoe was het gisteravond bij het concert van Sid?
2: Nou, het was tof om haar te zien. Twee hele vette muzikanten. Eentje met bass en eentje met keys. Helemaal vol. De oude zaal van de Melkweg. Maar ik vond het wel een beetje vlak.
1: Oké, waar lag dat aan?
2: Nou, omdat zij heeft natuurlijk een soort engelachtige, kwetsbare stem.
1: Ja.
2: En live kan je daar op een gegeven moment wel genoeg van krijgen. Snap je wat ik bedoel? Want het verandert niet, want er komt niet ineens iets met power of zo.
1: Het blijft gewoon de hele avond diezelfde
2: het
1: energy.
2: Een beetje dit zo, dat gefluister.
1: Ja.
2: En ze heeft wel tracks met dikke beats. En ze heeft ook wel wat werk gedaan van haar band The Internet, waar ze de leadzangeres van is.
1: Ja.
2: Maar ook wel focus op de nieuwe album, Beard. Dus het was een beetje een mix daarvan. Dus het was overal heel tof. Maar het werd een klein beetje saai, omdat er vocaal gezien was er niet heel veel afwisseling.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is wel jammer.
2: Ja.
1: Maar ja, dat had je ook wel een beetje kunnen verwachten van tevoren.
2: Denk ik wel. Uiteindelijk had ik dat inderdaad wel kunnen verwachten. Het is niet iemand die reist met backing vocalisten of zo.
1: Nee, precies.
2: Dus zij is de enige met een mic. En ja, dan is dat gewoon dat ding de hele avond.
1: Ja.
2: Maar de energy van de crowd was echt waanzinnig.
1: Oké, top.
2: Er werd goed op haar gereageerd. En ze was ook blij om in Amsterdam te zijn. Dus ik ben wel blij dat ik geweest ben.
1: Mooi. Ja, ik baalde wel dat ik niet mee kon. Want jij had me nog aangeboden om mee te gaan.
2: Ja, maar ja.
1: Ik was echt zo verkouden dat het gewoon geen goed idee was om die kant op te gaan.
2: Had je een extra niesgeluid toe kunnen voegen aan alles.
1: Aan de show.
2: Ja. Nee, maar je klinkt beter dan gisteren.
1: Ja, ik ben gelijk naar bed gegaan toen ik thuis kwam.
2: Ja.
1: Gedoucht, naar bed gegaan, fix opgesmeerd.
2: Oh, wow.
1: Het middel tegen alles.
2: Ja, ja.
1: En vanochtend werd ik wakker en was mijn neus weer open. Dus
2: laten we blij zijn.
1: Het gaat de goede kant weer op.
2: Je neus en de tweede koentunnel zijn allebei open.
1: Inderdaad. Hey, voordat we het vergeten. Pink, de zangeres, is vandaag 47 jaar geworden.
2: Oké, gefeliciteerd.
1: Happy birthday.
2: Ja.
1: Zometeen gaan we bellen met Pascal Dilstra over zijn korte film Pijn.
2: Pijn.
1: Dat gaat over de band tussen hem en zijn vader. Die eigenlijk heel slecht is.
2: Ja.
1: En gewoon niet tot stand is gekomen.
2: Lekker
1: misschien
2: band,
1: wel.
2: Zou je kunnen zeggen.
1: Precies. Daar gaan we het straks over hebben. En we hebben natuurlijk nog steeds de Goed Gejat waar jij op kunt stemmen. Gaat om de Ponderosa Twins met Bound uit 1971. Die vervolgens in 2013 gesampled is door Kanye West op Bound 2. Even kijken, zometeen komt de muziek aan van Janet Jackson. The Way Love Goes. Bruno Mars hoor je ook met On My Soul. En ik heb de Notorious B.I.G. straks voor je met One More Chance. Maar eerst Maxi Priest met Close To You. Hier tijdens Bridge the Gap.

0: Joey.
1: Ja, man.
0: Heeft een vrouw jou wel eens zo erg gesmeekt? Geef me nog een kans.
1: Nee, meestal rennen ze gillend weg.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, het is weer tijd voor de Bridge the Gap nieuwsquiz. Het moment waarop wij op onze dagelijkse actualiteitenkennis getest worden... door de producer van de show en ook quizmaster Daniel.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: En jij roept, geef me nog een kans.
0: Ja, alsjeblieft.
3: Ja, alsjeblieft. Hè? Ja, dat, ja, precies. Ja, wat voor, gisteren heb jij voor de duidelijkheid... was jij toch niet helemaal op de hoogte van het nieuws?
0: Nee, ja, nee. Ik was wel op de hoogte... maar ik kreeg de kans niet om antwoord te geven.
1: Ja, precies, dat je te langzaam was.
0: Ja, dat zal het zijn. Laten we beginnen.
3: Dan heb jij vandaag weer een nieuwe kans, Sergio. In de nieuwsquiz. 3 vragen, meer keuze. Weet je het antwoord, dan roep je heel snel je naam. Dus net iets sneller dan dat je eigenlijk zou doen. Want dan mag je ook een keer als
1: eerste
3: gokken.
1: Hij was ook verkouden gisteren.
3: Ja, oh ja, yeah, nee, dat is inderdaad zijn neus stond dicht, toch?
0: Ja.
3: Ja, precies. Ja, dacht ik al. Goed, dan heb je het antwoord fout. Dan mag de ander nog een poging wagen. Staat na 3 vragen de stand gelijk. Dan krijgen we nog een extra bonusvraag. Voor welke plaat gaan jullie strijden? Want de winnaar die mag een plaatje uitkiezen. Howard.
1: Ik kies dan En Vogue met My Love In.
3: En Serginho.
0: Trey Songz, Can't Help But Wait.
3: Zijn jullie klaar voor vraag 1?
1: Ja.
3: Mooi. Koning Willem, Lex en koning Maxima... die zijn vandaag op bezoek in Drenthe. En net voordat ze vanochtend bij een boer op bezoek kwamen... werd er een kalfje geboren. Hebben jullie dat meegekregen?
1: Ja. Ik niet.
3: Nou. Ja, jij wel?
0: Ja.
3: Oh, nou, mooi. Dan weet je vast het antwoord op deze vraag. Maxima mocht het beestje een naam geven. Maar wat werd de naam? Was het A, Calf in Harris? Ja, van Calf in Harris. Ja, oké. Willy of C, Maxima? Zo, hou het als eerder. Hoor.
0: Ja, nee.
3: Protesteren, dan sta je sowieso 1-0 achter. Dus kijk uit wat je zegt. Howard, vertel.
1: Willy.
3: Weet je het zeker?
1: Ja.
3: Ja?
1: Ja.
3: Dat is helemaal fout. Ser.
0: Ik ga voor C.
3: Dat is helemaal... Maar goed, ze heeft hem gewoon naar zichzelf vernoemd.
1: Echt waar?
3: Ja, echt waar. Kleine nuance daarbij. Ze had de keuze tussen Wilhelmina en Maxima. En toen heeft ze voor Maxima gekozen. Dus thuis heeft ze dan ook nog ruzie, denk ik.
1: En geen ster.
3: Nee, geen ster.
1: Niet kunnen, hoor.
3: Goed, gaan we naar de volgende vraag. Een voetbalvraag.
1: Yay.
3: De 36-jarige aanvoerder van de Londense amateurvoetbalclub SE Dons... die wordt in het land van zijn voorouders, Oeganda, uitgeroepen tot wel iets heel speciaals. Maar wat? A, koning van het koninkrijk Toro. B, beste voetballer van de wereld. Of C, meest sexy man op voetbalschoenen.
1: Sergio?
3: Ja, zeg maar.
0: A.
3: Weet je het zeker?
0: Ik denk het.
3: Dus helemaal goed. Ja, hij werd door een commissie in Oeganda, in het Koninkrijk Toro, zoals dat officieel heet, werd hij uitgeroepen omdat zijn oom, die was daar dus de koning, maar die is recent overleden. Dus zonder dat hij het door had, kreeg hij in één keer een uitnodiging van kom naar dit land, want dan mag jij koning spelen.
0: Ja, ik heb het meegekregen.
3: Natuurlijk, ja. Goed, gaan we naar de volgende vraag. Voor de vorm nog eventjes. Een Nederlandse onderzoeker die heeft de Nobelprijs gewonnen... voor zijn onderzoek naar schimmel in de grond. Zijn aanpak was, op zijn zachtst gezegd, opvallend. Hoe ging hij te werk? Was dat A, hij liet de broodjes hamburger van de grote fastfoodketen verrotten in de bodem? B, hij stopte meer dan 2000 witte onderbroeken in de grond? Of C, hij plantte paddo's in de tuin in de hoop dat de dieren die daar rondliepen... zouden gaan hallucineren?
1: Ver!
3: Gino? Is dit een flawless...
0: C.
3: Ja? Zeker weten?
1: Weet je dat zeker?
0: Het maakt toch niet meer uit.
3: Ik heb al gewonnen. Is dit een zesjescultuur? He? Ja, ongelooflijk. Helemaal fout. Nee,
1: antwoord
3: hij stopte...
1: Het antwoord is A.
3: Dat is ook helemaal fout.
1: Dan is het antwoord B.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Hij stopte meer dan 2000 witte onderbroeken in de grond. Nou, en daar heeft hij een Nobelprijs voor gewonnen.
0: Nou, mooi.
3: Ja. Hartstikke mooi.
0: Dankjewel weer, Daniel.
3: Winnaar van deze middag.
0: Ja, het voelt goed.
3: Ja, welke plaat wil je horen?
0: Howard, heb je nog laatste woorden?
1: Laatste woorden, stel je niet aan. Je wint 1 keer in de 3 weken. Je neus stond open, dus daarom is altijd nieuws erin gewaaid.
0: Trey Songz met Can't Help But Wait. En zometeen praten we met Pascal Dielstra over zijn nieuwe korte film. I can't

0: tijdje geleden op zijn kop zetten.
1: Ja, maar echt.
0: En ja, mensen van Nederlandse bodem die gaan het dus ook doen binnenkort. We hadden het er net gisteren even over. Roxy Dekker.
1: Your girl.
0: De persoon waar heel veel dochters misschien wel fan van zijn. Die stond van de week dus 4 keer in de Ziggo Dome.
1: Zo.
0: En die gaat dus de arena volgend jaar doen. Eén
1: niet
0: dag.
1: Niet te geloven.
0: It's crazy.
1: Dat is echt bizar.
0: Want ja, als je kijkt naar hoe populair de artiesten van nu zijn. Ik kan me niet voorstellen dat artiesten van vroeger die populariteit niet hadden om dit soort dingen te kunnen doen.
1: Ja, maar er was gewoon, mensen durfden het niet aan. Ook die Hollandse nuchterheid, doe maar normaal, doe je al gek genoeg.
0: Ja.
1: 54.000 mensen in 1 keer, bro.
0: Ja, crazy.
1: Ja, is absurd.
0: Maar goed, we hadden het net al eventjes over Pascal Dijlstra. Acteur, dichter en muzikant. Je kon hem zien in Zwanenburg en de net niet hadden om dit soort dingen te kunnen doen.
1: Ja, maar er was gewoon, mensen durfden het niet aan. Ook die Hollandse nuchterheid, doe maar normaal, doe je al gek genoeg.
0: Ja.
1: 54.000 mensen in 1 keer, bro.
0: Ja, crazy.
1: Ja, is absurd.
0: Maar goed, we hadden het net al eventjes over Pascal Dijlstra. Acteur, dichter en muzikant. Je kon hem zien in Zwanenburg en de Netflix-film Crypto Boy. En vorig jaar

0: een film bij de muziek.
1: Mm-hmm.
0: Ziet er supergoed uit. Ja, het is een lange video van 3 verschillende tracks waarin jij afgebeeld wordt als stoere, motorrijdende man die het ja, goed voor elkaar heeft, kan je wel zeggen.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd gaat de tekst ook over kwetsbaarheid. Waarom heb je voor dit contrast gekozen?
1: Ja, ik denk dat zeg maar, het werk wat wij doen, mensen in de media als acteur of als wat jullie ook doen en als artiest eigenlijk, dan ben je heel erg snel een soort van personage. Je bent altijd de beste versie van jezelf voor anderen, maar er gaat heel veel achter schuil, zeg maar. En dat wil ik eigenlijk ook gewoon laten zien.
2: Hm. Je hebt je muziek, die gaat over de relatie met je vader, die niet in je leven is. Kun je vertellen hoe dat zo is gekomen?
1: Ja, het is best wel een lang geleden dat ik hem voor het laatst gezien heb. Ik was 8 en toen heb ik eigenlijk besloten voor mezelf van ik haal niet genoeg uit deze relatie om het in stand te houden. En toen heb ik eigenlijk gewoon gezegd van ja, ik word te vaker teleurgesteld. Ik wil het hierbij laten.
2: Maar die gedachten had je al op 8-jarige leeftijd?
1: Ja.
2: Wow.
1: Ja. Ja, dat vond ik terugkijkend ook best wel vroeg en best wel emotioneel, zeg maar, volwassen eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, die keuze heb ik gemaakt en ik heb me altijd eraan gehouden.
0: En wat voor momenten waren dat dan, dat je als 8-jarige jongen dat besefte? Misschien afspraken die niet nagekomen werden, dat komt er bij mij naar boven meteen.
1: Ja precies. Nee, ik was als jongetje heel erg fan van mijn vader. En als hij zei van ik kom eten, dan zat ik 3 uur voordat hij langskwam al voor het raam te kijken tot hij aankwam, zeg maar. Dus dan was ik helemaal vol verwachting, zat ik gewoon te wachten tot hij langskwam. En dan vaak kwam hij gewoon niet. En dan was het 11 uur s'avonds, 10 uur s'avonds. En zei mijn moeder van ja, ga maar slapen, hij komt niet. En ja, dat gebeurde steeds vaker. En dat was gewoon op een gegeven moment genoeg.
0: Ja, dat is voor ieder jongetje heel vervelend inderdaad. En ik denk dat je best wel sterk moet zijn en ver moet zijn om dan te kunnen zeggen, het stopt hier voor mij.
2: Ja.
1: Ja precies.
2: Heeft hij daarop gereageerd?
1: Toen de tijd weet ik niet meer wat zijn reactie was. Ik weet alleen maar dat het vanaf toen stopte. En ik heb hem recentelijk nog proberen toch wat op te zoeken. Ik heb hem ook wel een soort van gevonden via zijn vrouw. Maar echt contact met hem persoonlijk is al niet geweest.
0: Oké. Ja, je maakt je sowieso sterk voor het kwetsbaar opstellen van mannen. Dat ze meer over hun gevoel mogen praten. Gebeurt dat naar jouw mening te weinig nog steeds?
1: Ja, ik denk dat het sowieso onder mannen te weinig gebeurt. En dan als je helemaal kijkt naar zeg maar de mannen van Surinaamse, Afrikaanse afkomst, daar is het denk ik voor mijn gevoel nog minder. Omdat ja, die hebben eigenlijk nog meer bagage. En daar worden dingen heel snel genormaliseerd. Van, oh ja, je hebt geen vader. Ja, wij ook niet. Weet je wel, het is daar heel erg normaal. En ik denk dat daar het meer gewoon is van, weet je, focus je op de leuke dingen en de goede dingen. En laat het lekker daarbij. Maar echt die diepgang en die pijn met elkaar bespreken, dat gebeurt bijna niet.
0: Ja, heel weinig inderdaad. Ik zie wel steeds vaker dat er van die praatgroepen zijn waar mannen dan bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het nog meer mag gaan gebeuren inderdaad.
1: Ja, zeker.
2: Dat denk ik ook. Je bent nu 39 en je hebt bijna 13 jaar aan dit project gewerkt.
1: Klopt.
2: Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd?
1: Omdat het begon eigenlijk allemaal met het tweede nummer in de film, Spiegel. Dat was een nummer die ik op kon nemen in het Wisseloord Studios in Hilversum.
2: Okay.
1: En daar heb ik een heel strijkkwartet bij gebruikt, dirigent, blazers, alles. En dat was eigenlijk waar ik echt een heel beeld bij had in mijn hoofd van wat ik erbij wilde hebben. En daar is heel veel fout gegaan. Ik was echt 4 jaar lang gewoon de nummers kwijt, de mixes kwijt. Ik kon de engineer niet vinden, er geld in gestopt wat niet terugkwam, allemaal dingen. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik moet het toch oppakken. Toen kwam het nummer van mijn vader in één keer naar boven. Dezelfde producenten als dat eerste nummer. En toen dacht ik heb nu 2 nummers. Er moet eigenlijk een derde bij, zodat het een mooi 3-luik wordt. En dat heeft bij elkaar toen wat langer geduurd. Maar toen is het uiteindelijk helemaal mooi samengekomen.
2: En je hebt ook het hele project zelf gefinancierd, begreep
1: ik? Ik denk 80%. Ik denk dat we hebben een beetje hulp gehad van de crowdfunding. En van een paar mensen in mijn leven die zelf ook geld hebben geïnvesteerd. Sommigen ook best wel veel. Maar ik denk dat het grootste gedeelte echt uit mijn zak gekomen is, ja.
2: Respect.
0: Ja, heel erg respect inderdaad. Hey, het album is vanaf 11 september aanstaande vrijdag online op alle streamingsplatformen.
1: Ja.
0: Ik heb net de film gekeken. Maar ik kan me voorstellen dat luisteraars misschien hetzelfde willen doen. Waar kunnen ze de film dan terugvinden?
1: Ja, de film gaat vrijdag 11 september om 8 uur op YouTube in première. En het is een première waarbij dus ook een live chat geopend wordt. Waar je dus ook gewoon kan praten met mij of met andere mensen in de chatroom. En dat is dus als je gewoon zoekt naar pijn met een Y. En dan mijn naam Pascal Dilstra. En dan vind je die video. En daar kan je nu nog niks mee, maar je kan wel vast wat dingen lezen. En dan als je

0: 10 minuten voor tijd op vrijdag 11 september bent, dan kom je in die video terecht.
1: Pascal Dilstra, heel veel succes met de release en hartstikke bedankt voor je tijd, man.
0: Thanks, man. Jullie ook bedankt. Veel succes nog. En
2: later.
0: We spreken elkaar. Later.

0: Ja.
1: Die hebben toen ook Blurred Lines gedaan. In 2013 uit het hoofd. Goed gewerkt.
0: Grote hit.
1: Een hele grote hit. Ja. Maar goed, we zijn nu aangekomen bij Goed Gejat, Howard. We hebben twee fragmenten van tracks laten horen, waarvan de ene het origineel is en de andere het origineel gesampled heeft. En het origineel is van de Ponderosa Twins met Bound. Bound? Ik wou Bound 1 zeggen, omdat die van Kanye West natuurlijk Bound 2 heet. Maar het is Bound uit 1971. Original.

0: Classic, classic. Howie, ik ben wel benieuwd welke van de twee jij zou willen horen vandaag.
1: Ik heb gestemd op Kanye.
0: Oké. Okay. Ja. Specifieke reden? Geen reden?
1: Ja, ik vind die track van hem iets toffer. Ik vind die eerste track, origineel, ook een heel mooi nummer. Maar ik vind het iets te snerpend of zo. Iets te schel. En die beat van Kanye, daar kan je lekker een beetje op headbobben.
0: Ik snap waar je vandaan komt. Ja, wij zijn natuurlijk samen naar de show van Kanye geweest. Mm-hmm. Van de week stond hij een paar dagen in zijn hometown Chicago.
1: Oh, met een absurde line-up.
0: Was crazy.
1: Oh, 30.000 mensen op het podium of zo.
0: Maar ook 50% van die mensen hadden hem al afgeschreven als vriend.
1: Nee, maar echt, hij heeft met Kid Cudi geloof ik weer helemaal goed moeten maken.
0: Ja, Big Sean, die was ook weer terug. Ja, online waren de reacties een beetje verbazend.
1: Want dus daarom zie je moet niet lang boos op me blijven als ik de quiz weer eens win.
0: Ja, dat gaan we er dan uithalen, Howie. Maar goed, de luisteraar, die heeft gestemd. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Op Ponderosa Twins met Bound hebben onder andere Ringo, Shanna en Gavin gestemd. Maar Julia, Revi en Marco die stemden voor Kanye West. De meeste stemmen zijn met 64% gegaan naar Kanye. Met Bound 2. Laten we gaan luisteren. Bedankt.

0: Joss Stone met Super Duper Love.
1: Geproduceerd door Rafael Sadiq.
0: Nou, dat is jouw favoriete man.
1: Ja, ik heb nog nooit een slecht nummer van die man gehoord.
0: Ja, dat zeg je altijd.
1: Dus ja, kom maar met een nummer, dan zullen we kijken.
0: Ik ga dit weekend zijn hele discografie doorspitten.
1: Mm-hmm.
0: En als ik er één vind,
1: ja,
0: laat ik het je weten.
1: Moet je doen.
0: Hey, het einde van het eerste uur is alweer aangebroken. Zometeen na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. En Howard, we hebben zometeen een open spot in de playlist.
1: Met als thema?
0: Tracks over vaders.
1: Ah, dat sluit mooi aan bij het gesprek dat we net met Pascal hebben gevoerd.
0: Ja, precies.
1: Waar denk jij aan dan?
0: Ja, ik denk meteen aan Daddy's Home van Montel Jordan.
1: Ik ken de versie van Jermaine Jackson.
0: Oh, dan is het toch gesampled de versie misschien dan.
1: Zou kunnen.
0: Maar ik vind die echt heel mooi.
1: Papa was een Rolling Stone?
0: Ja, heel goed ook. Fresco, pa.
1: Oké. Okay.
0: Dio, papa.
1: Big papa.
0: Ja, maar dat is niet echt...
1: Anders.
0: Ja. Ik moet ook denken aan Kanye West, Follow God. Daarin rapt hij over de band met zijn vader.
1: Oké. Okay.
0: Dat zijn vader hem niet Christ-like vindt.
1: Wauw. <Okay. Wow. laughs>
0: Maar mocht jij een andere suggestie hebben over een vader... In de titel van de track of het thema van het nummer zelf... Ja, laat het dan eventjes weten via de NPO Luister-app... door middel van een berichtje of een voice-memo. En misschien draaien we hem dan zo meteen.
1: Wie weet.
0: Tot zo.
1: Yo.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers... de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid... van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden... De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag... waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden... tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn... voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden... totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht... van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers... voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NTR, Serginho en Howard.
0: Je hoort zometeen Benny Hanna met The Rock. Maar eerst Tupac met Until the End of Time. Goedemiddag.

0: Benihana, The Rock, featuring Eddie. Howie!
1: Ja, man!
0: Het is nog steeds Bridge the Gap waar je naar luistert. Een hele goede middag. Mijn naam is Serginho. En ik zit hier met mijn grote vriend Howard.
1: Dat ben ik.
0: En dat tot 6 uur.
1: Yes!
0: Hey, we gaan het zo meteen hebben over iets wat mij de laatste tijd is opgevallen. Ik heb pas geleden een auto gekocht, dat weet je wel.
1: Vroom, vroom.
0: Inderdaad. En dat verrijkt mijn leven behoorlijk.
1: Ja.
0: Ik heb geen last meer van regen. Ik kan gewoon gaan wanneer
1: sinds
0: ik wil.
1: Sinds jij die auto hebt, regent het niet meer.
0: Nee, het is okay. Gewoon allemaal goed.
1: Ja.
0: Ik stap gewoon de deur uit, ik stap de auto in en ik doe wat ik moet doen.
1: Heel goed.
0: Maar goed, er zit ook een nadeel aan het hebben van een auto.
1: En wat is een nadeel dan?
0: Niet alleen de benzineprijs.
1: Oké, ja, die snap ik.
0: Maar er zijn ook een hele hoop mensen die nu weten dat je een auto hebt en daar zich naar gaan gedragen.
1: Hel, je hebt het over het sociaal-maatschappelijke aspect.
0: Ja, daar wil ik zo meteen eventjes iets dieper op ingaan.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we zo meteen bespreken. Ik zie dat we ook nog steeds de open spot in de playlist hebben. Dat is een plek die jij mag gaan invullen als luisteraar. Maar er zit wel een bepaald thema aan gekoppeld. En het thema is vandaag, Howard...
1: Vader.
0: Ja, vaders. Ja. Een track die over een vader gaat. Dat mag negatieve context zijn, maar ook positief.
1: Dat vinden we natuurlijk het leukst.
0: Ja, precies. We hadden net al een paar tracks genoemd. Hè. Ik zei Daddy's Home van Montel Jordan.
1: Papa was de Rolling Stone.
0: Ja, die hadden we inderdaad. Hebben we nog wat opties?
1: Papa Don't Preach van Madonna, maar dat is niet echt Blend of Bridge the Gap.
0: Papa Crazy van Run DMC.
1: Ken ik niet. Ben wel benieuwd.
0: Die hebben we ook nog, maar we hebben meer nodig. Ik zie dat Justin zegt Luther Vandross, Dance With My Father Again.
1: Dat is een mooi nummer.
0: Is ook een heel mooi nummer. Zeker. Dus die zetten we alvast op het lijstje. Maar we hebben meer nodig. Dus stuur eventjes door als jij een track hebt met betrekking tot een vader in het concept van het nummer. Mm-hmm. En misschien draaien we die dan zo meteen. Eerst muziek. Tony hoor je zo meteen met Feels Good.
1: Yo.
0: Maar eerst Mark Ronson en een hele hoop artiesten. Ja, jij vindt het altijd leuk als ik ze allemaal opnoem. Ghostface Killah, Nate Dogg, Tribe of the God en Saigon.
1: Zie je wat, best mee.
0: Ja, toch?

0: voel me goed. Ik voel het in mijn hoofd. Ik voel het in mijn soul. Tony met Feels Good. Howard, ben je blij?
1: Ik ben heel blij.
0: Voelt het goed?
1: Heel goed.
0: Ja, dat zijn natuurlijk jouw favoriete guys.
1: Zeker.
0: En ja, die heb ik speciaal voor jou gedraaid. Omdat jij daar vrolijk wordt.
1: Dan ben jij toch een aardige collega.
0: Daar hebben wij allemaal iets aan als jij vrolijk bent.
1: En juist chagrijn weet dat natuurlijk als geen ander.
0: Precies dat. Hey Jan, ik vertelde het net al. Een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Een auto gekocht. Een kleine... anderhalve maand geleden alweer.
1: Ja, gaat snel.
0: Ja, of 2 maanden alweer.
1: Kijk hoe snel je went aan luxe.
0: Zo, maar echt. Maar goed, ja, ik heb dus een auto gekocht. En ik vertelde net al dat sociaal dingen veranderd heeft.
1: Yep.
0: Ik ga eventjes een situatie schetsen waarom ik het hierover wil hebben.
1: Kom maar door.
0: Ik had een afspraak met een vriend. Mm-hmm. En het was die dag slecht weer. En hij contacteerde mij met... Yo, zou je mij kunnen ophalen? Zo niet, dan wil ik onze afspraak verplaatsen. Omdat het slecht weer was.
1: Is een soort van chantage.
0: En toen dacht ik, wacht eens even, voordat ik een auto had... hadden wij ook vaak afspraken met slecht weer.
1: Want we wonen in Nederland.
0: En toen ging het altijd gewoon door.
1: Ja, dus het weer was nooit een belemming.
0: Het weer was nooit een belemmering.
1: Ja, dan heeft het wel echt, met je auto te maken.
0: Precies.
1: Dus woont hij ver weg? Moest je echt om?
0: Ja, we hadden in Amsterdam-West afgesproken. Maar hij woont in Noord. En je weet hoe de ring werkt.
1: Ja, maar jij komt vanuit Zaandam langs Noord.
0: Nee, ik ga gewoon ring-West op. Koentunnel.
1: Oh, oké. Okay. Hij wordt dieper, zeg maar.
0: Ja,
1: ja, oké. Okay.
0: Dus ja, ik moest dus daarom omrijden. En ik heb het wel gedaan uiteindelijk.
1: Natuurlijk.
0: Maar ik dacht wel bij mezelf van... Dit is niet hoe het hoort te gaan.
1: En heb je hem op de terugweg toen bij een metrohalte afgezet?
0: Nee, dat niet. Maar hij ging wel zelf naar huis, want het was ook weer gestopt met regenen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar ja, ik vraag me af, hoe ga je om met dit soort situaties? Jij hebt al wat langer een auto, Howie.
1: Ja.
0: Jij...
1: Ja, sommige vrienden die gaan ervan uit dat je een soort snorrenservice bent. Die gaan er eigenlijk vanuit, oh, dat wordt met halen en brengen. En kijk, als mensen op een moeilijke plek wonen of zo, prima, weet je, dan ben ik er best toe bereid. Maar als je daar best weg kan komen, ja, dan is het niet automatisch zo dat ik je moet komen ophalen. En ik hou niet van dat soort blackmailerige gedrag. Van, ja, als je me niet kan ophalen, dan moeten we het maar verzetten.
0: Ja, precies.
1: Wat heeft die nieuw haar of zo? Wat is het probleem?
0: Maar echt, het is gewoon een beetje raar, toch?
1: Ja.
0: En dat is dan niet alleen... Dit is dan ophalen, maar er zijn ook gevallen dat je al samen bent... en dat iemand dan afgezet wilt worden.
1: Ja.
0: En ja, ik ben niet zo moeilijk daarin. Ik zet je graag af ergens. Mm-hmm. Maar het moet niet zo worden dat ik constant een half uur extra onderweg ben... omdat ik jou ergens moet afzetten.
1: Consequenties, vriend. Jij wilde een auto.
0: En de benzineprijs is ook nog omhoog gegaan.
1: Nou ja, dan moet je mensen gewoon met tikkies verrassen na afloop. 18 cent per kilometer. Wat is het? 23 cent? Zoiets? Ja.
0: Ja, ik vind dat dat ook wel omhoog mag, hoor. Dat is ook niet meer in toon met hoe duur het nu allemaal is.
1: Nee, klopt. Blijft een beetje achter.
0: Maar goed, misschien luister jij nu mee en denk je... ja, ik heb hier een geweldige oplossing voor bedacht... voor mensen die misbruik maken van het meerijden en het afzetten.
1: Of een leuke ervaring die je wilt delen.
0: Ja, laat het eventjes weten in de NPO Luister-app... door eventjes een berichtje of een voice-memo achter te laten met jouw anekdote. En dan hebben we het er zometeen nog eventjes kort over. En we zijn nog steeds op zoek naar een track over vaders. Ja, laat het even weten. Dit is

0: Dat ze dat gewoon zo ingezet hebben.
1: Ja, slim.
0: Eigenlijk moet Osher ze gewoon aanklagen voor het verkrachten van dit nummer. Hey, Howie. Ja. Straks hebben wij de open spot in de playlist. We zijn op zoek naar een track.

0: Tijd
1: kwijtraken, inderdaad. Dat wil je niet altijd. En ik vroeg jou dus hoe jij hiermee omgaat. Heb je dit meegemaakt? Maak je dit nog steeds mee? En heb jij misschien een oplossing tegen dit soort situaties? Nou, ik zie dat er een reactie binnen is gekomen van Jennifer. En die zegt, ik heb zelf geen auto en ik vraag mijn zus best vaak, maar ik tank ook voor haar. Dat vind ik wel een heel verschil. Je kunt niet iedere week meerijden en dan doen alsof benzine gratis uit de lucht komt vallen.
2: Nee, maar dat is netjes van Jennifer.
1: Ja, precies. Ja, dan doe je gewoon mee met het onderhoud van die auto eigenlijk.
2: Ja.
1: Raymond die zegt, vrienden help je. Punt. Als mijn maat mij belt en zegt, kun je me ophalen, dan doe ik dat als ik kan. Maar verwachten is iets anders dan vragen. Zodra het vanzelfsprekend wordt, krijg ik jeuk.
2: Oh jee.
1: Krabben. En Hisham die stuurt ook een reactie. Die zegt, als jij zegt, ik kom met de auto, dan vind ik het wel logisch dat je mensen meeneemt die ongeveer op de route wonen. Maar iemand thuis brengen die 40 minuten de andere kant op woont, nee maat, we zijn vrienden, maar ik heb ook een leven. Ja, kijk, als je op de route woont, dan is het meer dan normaal, toch? Ik bedoel,
2: tuurlijk.
1: Daar hoef je niet moeilijk over te doen.
2: Er zijn zelfs mensen die dat niet eens doen.
1: Ja, precies.
2: Dus denk ik, nee, dat is prima.
1: Even kijken hoor, we hebben best wel wat reacties gekregen, Howie. Ik zie dat Saskia zegt, Bob zijn omdat jij toevallig een auto hebt, vind ik echt onzin. Dan straf je iemand bijna omdat hij verantwoordelijk genoeg was om een auto te kopen.
2: Interessant take.
1: En dan hebben we nog als laatst Quincy, die zegt, Serginho heeft een Volkswagen Up. Hè? Hoeveel mensen willen jullie überhaupt in dat ding proppen? Straks moet hij Bob zijn en 3 mensen thuis brengen en ligt iemand met zijn knieën in zijn nek achterin.
2: Nou, leuk zeg, Quincy.
1: Nou ja, dat moet een bekende zijn.
2: Quincy mag sowieso niet meer mee.
1: Hey, sowieso bedankt voor de reacties en het nemen van je tijd om eventjes een berichtje door te sturen. We zijn nog wel op zoek naar een track voor de open spot in de playlist. Dus ik ga je nog 1 keer vragen om iets door te sturen. En dat is een track dat gaat over een vader.
2: Ja, dat is het thema.
1: Mag van elke artiest zijn. Dus heb je er eentje? Ja, laat het dan weten in de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice memo. Lisa Stansfield komt eraan met All Around the World. Maar eerst,

0: Alexa Stansfield met All Around the World.
1: Howie. Been Around the World. Moeten we even aanpassen in het systeem.
0: Weet je het zeker?
1: Ja, nummer 1 Been Around the World.
0: Oké.
1: Okay. Maar dat is niet erg. Het is gewoon een foutje gemaakt. Die kunnen we gewoon herstellen.
0: Nee, je hebt ongelijk. Het is All Around the World.
1: Dat vind ik niet.
0: Het staat ook op Wikipedia.
1: Niks
0: zo.
1: Met Wikipedia te maken, want er wordt gewoon door mensen ingevuld.
0: Ook op Spotify, de
1: niks
0: originele
1: mee te maken.
0: Release.
1: Ik vind het heet Been Around the World.
0: Ja, je vindt.
1: Ja.
0: Dat is iets anders. Maar je moet hier niet foute informatie gaan verspreiden.
1: Dat doet iedereen de hele tijd tegenwoordig. Ik ga gewoon mee met de trend.
0: Ja, je gaat erin mee.
1: Zeker.
0: Je bent meestal niet van de hypes.
1: Nee, maar dit vind ik wel een leuke hype.
0: Het verspreiden van fake news.
1: Ja.
0: Net als gisteren, toen je zei dat Lisa Lopez nog in leven is.
1: Nee, toen heb ik mezelf gelijk gecorrigeerd.
0: Je had hem gewoon zo moeten laten.
1: Nee, maar dat kan je niet maken.
0: Oké, dat nou weer niet, hè. Maar goed, hou hierbij.
1: Ik heb een vraagje voor jou.
0: Ja,
1: vraag maar. Ik ga zo met je meerijden.
0: Waarom?

0: vaders, vader in het algemeen. Ik moet zeggen, we hebben volgens mij nog nooit zoveel suggesties binnengekregen.
1: Zoveel?
0: Het zijn er echt niet normaal veel.
1: Oké. Okay.
0: Ik kan wel eventjes kijken hoeveel het er zijn. Ik zie... Ja, het is te veel. Het is echt te veel.
1: Maar doe er eens een paar voorlezen.
0: Oké, Wilma, Slick Rick, It's a Boy. Of Will Smith, Just the Two of Us. Max die zegt, Dance with My Father. Luther Vandross. Marcel, Ellen Clark. Father and Friend. En die zegt ook vader van Jay en Travis Scott. Even kijken, dan hebben we Neo Goodman van Sietje. Justin zegt Tupac Papa's Song. Natasha zegt Usher Hey Daddy. Dan hebben we Gucci Mane met Father's Day van Marcel.
1: Echt veel, man.
0: Ja, het is echt niet normaal. Trix die zegt Father Time van Kendrick Lamar en Sampa. Monique zegt Father's Child van Michael Kiwanuka. I zegt Nas Bridging the Gap.
1: Oh ja, dat is een nummer met zijn vader. Vet.
0: De lijst gaat echt door en door. Shirley zegt Big Papa van Biggie natuurlijk. Even kijken, Youssef die zegt Nas en Oludara Bridging the Gap. Dat is zijn vader. Ja. Aisha die zegt Stunt in Like My Daddy. Dat is die van Lil Wayne en Birdman. En dan hebben we ook Mo die zegt Stunt in Like My Daddy van Birdman en Lil Wayne. Ik en mijn zoon zetten deze nog steeds op in de auto. Hij vindt hem oud, maar hij kent alle woorden.
1: Grappig.
0: Ik moet zeggen, het is een classic track. Ik heb hem heel lang niet gehoord. En het is ook niet echt de sound die we heel vaak draaien op NPO Blend.
1: Ik voel hem maar aankomen.
0: Dus ik zou hem wel even willen draaien.
1: Zou je hem wel even willen pompen?
0: Maar ik weet niet of jij daar zin in hebt.
1: Hey, let's go. Je weet, ik ben die flexibele man himself.
0: Heeft de luisteraar... Ja, de luisteraar heeft hem zelf aangevraagd.
1: Daarom, meerdere twee malen. Zelfs.
0: Ja.
1: Dus ja, dan hebben we gewoon alle redenen.
0: Nou, dan ga ik hem erin gooien. Birdman en Lil Wayne met Stunt in Like My Daddy. En sowieso bedankt als je eventjes de moeite en tijd hebt genomen om een titel door te sturen. Voor mij zitten er ook een hele hoop titels bij die ik nog nooit heb gehoord, Howard. Ik weet niet van jou.
1: Klopt, heel veel nieuwe nummers.
0: En dat vind ik altijd leuk, want dan kunnen we dat eventjes als huiswerk meenemen en dat gaan beluisteren. Dus dankjewel daarvoor. Lil Wayne, Birdman.

0: Winnen en GMB met alles wat ik wil. Howard.
1: Ja, man.
0: You good?
1: Zeker weten.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dan.
1: Hey, regen in zometeen. Heerlijk.
0: Ja, ik wil net zeggen, ik heb slecht nieuws.
1: Want?
0: Het einde van de show is in zicht.
1: Oh, nee. Dit meen je niet?
0: Ja.
1: Ik begon net warm te draaien, man.
0: Ja, sorry. Die warmte mag je dan mee naar buiten nemen.
1: Ik kan nog wel twee uurtjes handelen.
0: Ja?
1: Maar dat doe ik dan morgen wel met Tante Wans.
0: Maar je kan ook gewoon tijdens de non-stop muziek hier blijven.
1: Oh ja, en dan gewoon een beetje dansen.
0: Ja, precies.
1: Heel goed idee van jou weer.
0: Ja, toch.
1: Jij zit vol goede ideeën.
0: En zometeen vanaf 6 uur dus non-stop muziek hier op NPO Blend. Dat betekent dat jij zometeen muziek te horen krijgt van onder andere... Even kijken. De Mac Band.
1: Lekker.
0: Ja, die hoor je zometeen met Roses Are Red. Dan hebben we nog muziek van Nelly, Ride With Me. Er komt muziek aan van Silk Sonic, Leave the Door Open. Een hele hoop heerlijke muziek. Dus blijf lekker luisteren.
1: Gaan we doen.
0: Howard, jij bent er morgen weer, hè, samen met Tante Wansie.
1: Gezellig, ja.
0: Ik wens jullie alvast een hele fijne en speciale show.
1: Dankjewel.
0: Ik ga luisteren.
1: Je moet nog even een weekje wachten en dan zie je me weer. Red je dat?
0: Ja, maandag ben ik er weer.
1: Oké, nou
0: dus het is korter dan een week.
1: Ja.
0: En jullie gaan morgen tickets weggeven, hè?
1: Voor de enige echte?
0: Jill Scott.
1: Spannend, man.
0: En nog eventjes een mededeling voor de mensen die met OV reizen. Er is morgen een landelijke OV-staking.
1: Dus je gaat nergens.
0: Dus mocht je dat vergeten zijn, hou er rekening mee dat je morgen een auto nodig hebt.
1: En dan lekker aansluiten in een verschrikkelijke file.
0: Dus bel je baas en zeg, als je me niet kan ophalen, kom ik niet.
1: En bij deze, Serginho is beschikbaar als snorder.
0: Nou, nee.
1: Je bent toch vrij. Net zo goed een centje bij verdienen.
0: Ik wens jou een hele fijne avond.
1: Dank je.
0: En ja, tot morgen.
1: Tot de volgende.
0: Dag, dag.
1: Doei, doei.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
1: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
0: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
2: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
0: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugt, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij Nets, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van Nets opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get Nets up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. De komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.